0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
0: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro. Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1-ochtendshow.
2: Dit is L1. Morgen, morgen. Dans donderdag.

0: denk dat er dan veel mensen bezig zijn die denken van wat ze wat, het is dit donderdag. We hebben de datum in onze geheugen. 8 oktober. Laat jij vanover de 9 nu pas beginnen. Maar dat er nu al veel mensen denken van nou, we blijven lekker toe. Zeg, we gaan je niet naar het zuur toe, hè?
1: Nee. Het was echt, het kost een kanon afzetten op de A2.
0: Eigenlijk wel.
1: In de richting van de Suje, noordelijke richting. Waar ja, het
0: was een knalletje kunnen doen. Ja, verdacht ook bij jezelf. Nou, zullen we even de pedalen trappen? Maar nee, we hebben netjes 90 gereden. Hè. Dat kost ook een zeer. We zitten net op 10 allemaal. Maar het is allemaal goed gekomen. Maar jongens, één ding aan de auto werd vandaag wel ontzettend moeilijk. Hè.
1: Die
0: routewissels, die wipwappers. Maar goed, we zitten wel in de herfst. 16 graden vandaag de thermometer aan.
1: Ik heb ook gekeken, de blaaien zien ook van de buim.
0: Normaal, hè? Ja, bij ons is het stroot ook, hè? Ik moet straks de bessen gaan pakken, hè? Jongen, jongen. Nou, de jongens met de keel, dat is een beetje...
1: Ja. Hé, dit is wel jong.
0: Het is een droog hoesje. Het zijn smerige hoesjes, jong.
1: Ja, ik hoor het. Kent wel de uitzending, Don?
0: Ja, tuurlijk wel. Oh. Ja, ik heb net koffie gehoord. We hebben hier van de wonderkoffie. En dan zit hier een beetje honing erin en dan kunnen we het allemaal wel goed. Laten we eens gaan kijken wat de 8e oktober vandaag gaat brengen.
1: Ja, dat is niet heel veel. Tenminste, als je, nou, als je naar de veldige kalender kijkt, dan zien we er niet veel op staan.
0: Mm-hmm.
1: Er staat donderdag 8 oktober op. Geen een dag van.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel gebakken log.
0: Gebakken log.
1: Kunningslos uit 2006.
0: Dat hebben die dan.
1: De artiest waarom niet, maar geen QR-code.
0: Geen QR-code.
1: De Zeus steeds meer de kale kak.
0: De Zeus.
1: Nee, dat is iets wat ons net rak. Daar hoor je weer ons net met op. Die hebben echt een plank voor de kop.
0: Een plank.
1: Dat staat er op de kalender.
0: Ja, normaal zeggen ze altijd een tegel hebben ze allemaal een plank voor de kop. Ja, dat is zo'n gekke uitdrukking, hè. Nou, daar trek je voor ons niet vandaan.
1: Zeker, hè.
0: Goed, 8 oktober. Ja. Mensen, wat een mensen. Deze ochtend lekkere dansplaten. En het plaatje van Fransje Broekhuizen heeft daar ook een klein beetje betrekking op.
1: Ja, nou, Fransje Broekhuizen weet in ieder geval dat het een dag van is.
0: Ja, zeker. Wat heet hij dan?
1: Nationale Groente- en Fruitdag.
0: Kijk, lekker gezond.
1: Ja, heerlijk. Maar.
0: Maar,
1: zeg ik. Ik ben even gaan zoeken. Behalve het Nationale Groente- en Fruitdag... is het ook dag van de Limburgse Financial.
0: Hè?
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Kan niet.
1: Er staat bij... En we moeten ons toch niet heel erg aangesproken voelen.
0: Oh, bizu.
1: Limburg is natuurlijk een beetje provincie. Vreemde provincie.
0: Oh, echt hoor.
1: Rare taal, raar eten en ver weg. Geen wonder dat een dag als de Limburgse Financial bestaat.
0: Ja, maar heet dat voor zonde
1: dan? Ik vind dat geen uitleg.
0: Ja, ik vind dat is een beetje vreemd natuurlijk, hè.
1: Wat ik ook nog gezien heb, en dat is nog veel interessanter... het is de dag van de mobiliteit als we het toch over die A2 hebben.
0: Mm-hmm.
1: Het is nooit leuk te ontdekken dat u misschien wel in een sleur zit. Iedere dag op dezelfde tijd op... dezelfde route naar hetzelfde doffe kantoorgebouw... om hetzelfde werk met dezelfde collega's te doen staan.
0: Nou, jongens, maar we zullen niet doen van door het geheel natuurlijk. Want dan volgen we je elke dag hier bij L1. Zeker om 5:45 zeggen we van... mensen, kom maar lekker binnen bij ons.
1: Ja,
0: lekker
1: ja,
0: dansbare platen.
1: Fransje Broekhuizen zegt wel... op deze Nationale Groente- en Fruitdag... moeten we toch in beweging komen met de Beach Boys... en Vegetables uit 1967.
0: Vegetables?
1: Meteen de groente natuurlijk.
0: Inderdaad, het past er lekker bij. Nationale Groente- en Fruitdag... Heerlijke lang, de Vegetables, dankjewel. Fransje Broekhuizen en Ootje Oeneer is ook alweer de allereerste vandaag, oftewel de allervreugste. En die geeft voor.
1: Het is dat je dat zegt. Die gaat voor de Tramps en Shout.
0: Shout van de Tramps.
1: Ja, Shout van de
0: Disco Inferno doorheen.
1: Ik kijk hem toch even voor de zekerheid na.
0: Ja.
1: Want het is zo druk op die lijst van de voorgroeier... dat ik af en toe echt ook niet meer weet wat erop staat, hoor.
0: Nee, dan moest even checken. Gewoon even een Marietje mogen geven.
1: Ja, Marietje,
0: goeienacht. Hallo.
2: Hey, goeienacht, mannen. Ja, voor jullie een goede morgen.
1: Ja.
2: Dans zondag vandaag, met de voetjes van de vloer. En mijn plaatje voor deze dans donderdag ga ik voor Erwin met alles uit de kast.
0: Okay. Alles uit de kast, hè.
2: Man, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, altijd rustig. En dan horen we ons morgen weer op Freeboot Friday. Laatste werkdagje. Ja.
0: Radio, dankjewel Marietje. Dan gaan we gelijk maar even kijken naar de uitslag van de notaris Maarten Bollemeijer. Goed gekeken dat Belisco of er al erop staat.
1: Ja.
0: Die van de Tramps, de Shout. En?
1: Ik heb gekeken, Shout staat net op Belis.
0: Oh, lekker joh. Positieve berichten. Dat heb ik gered deze ochtend. Door wel even gelijk doorgaan met Fossie, oftewel. Hey.
3: Goedemorgen Pascal, Maarten en alle goede wappies.
0: Hallo man.
3: Nou, het regent weer eens in een keer.
1: Nou, ja, lekker.
3: Alleen vandaag heeft het alleen van één gehad. Maar ja. Ik moet vandaag weer een keer op 15 koppelen in Venlo. Dus,
1: 15 koppelen in Venlo?
3: Een half uur. Maar ja, goed. Maak het goed. Meeste van even zal ik maar zeggen, hè. Nou, en dan voor deze dance donderdag, om toch een beetje positief te blijven, ga ik vandaag voor Born to be Alive van Patrick Hernandez.
0: Patrick Hernandez.
3: Nou, maak er allemaal een schoene werkdag van. Fijne uitzending en radio aan.
0: Radio aan, dankjewel Fozzie. Even neer met hier in Stolmaten.
4: Au!
0: Dodo, Pamela, hier de L1 Ochtendshow. En blijf op de hoogte van alles wat er speelt in Limburg. En volg L1, moet er ook via de L1 hebben. Dan kan ze zo binnen laten komen.

0: Pamela Anderson. Ja, die zullen we nooit vergeten natuurlijk, hè. Oeh, jong. Als je ze nu zus, is best een oud dametje geworden eigenlijk, hè. Maar destijds, toen ze nog over de strandje heen ging, toen vonden we het allemaal prachtig om nog te kijken, joh. Dit is alleen met de ochtendshow. Het is 18:06 geworden. Op deze toch wel druilerige donderdag. Maar jongens, we gaan lekker dansen. Op deze dag dat het wederom is dansdonderdag. Kom er allemaal gezellig bij. En dat ziet er best wel veel die als ik heb gemeld via de L1-app. Onder andere de man die gisteren nog begonnen is met de decoratie van Monsterhond. En die zegt, ik ben nog lang niet een Jokertje posten. Jokertje, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, mannen. Goedemorgen, voorgoed. Met Joker van posten.
2: Hoi, Joker.
1: Hallo, ja, op deze regenachtige dan zonnig. Ja. En dan ga ik kijken naar het Laaienremmen. En dan gaat het nog Londerzeel, Puurs, Zonhoven. En dan denk ik dan alweer terug naar Remmen. Maar dat zien we dan weer. Voor de dan zonnig ga ik op even kijken. Dan ga ik voor Footloose. Dat werd net ook al gevraagd, van de versie van Velvet Sky 22. Het is echt wel goed, ja. Voor de rest eerder maar werken. Werken ze voor de chauffeurs uit. Dus de lintjes en radio.
0: Radio is wel een heel soort versie, natuurlijk. Ik heb voor Velvet Sky 22 van laatst.
2: Ja, we hebben Velvet 22. Ja. We hebben het vorige week een stukje van gedraaid.
0: Ja, dat vonden we best wel ziek, hoor. Dus nou, gewoon als ze het ook stoer wisten, huren we het geven van dicht. Dan van onze joker. Door nog. Onze grote vriend Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden van de gezellige ochtendshow De Nederlander. Hier, de Baragaander met de hoogloeien.
0: Ja,
3: ik zou vandaag te denken aan Davy Ketter met Hyperton. En natuurlijk Bonnie Taylor met Together. Dan hebben we ook volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Baragaander gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Baragaander voor L1 Radio. Radio
0: wat? Radio wat voor L1 Radio. Yo, attentie, over en over. En ja, nu gaat er even nadenken, want morgen komt er weer met een prachtig
2: team.
0: Om het werk een beetje af te sluiten. Op de 9e van de 10e zitten we dan inmiddels alweer, jongens. Dit was de Baragaander en David Guetta gaan we zeker erbij zitten. Maar wat komt er nog bij? Des te vroeg.
2: Markie van Dijk, goeiemorgen Maarten en Pascal. Op deze dance donderdag ga ik het toch nog eens een keer proberen. Met André Rieu en de Second Waltz. Ik kan niet zeggen dat het geen dansplaat is.
0: Nee, dat is prachtig. Dan kan ze zo walsen. Nee, ik vind het wel schoen dat Markie elke middag mee kunt, joh. Ja, heerlijk.
2: Ruudje uit Klummen zegt, het is alweer dance donderdag. Voor het danske van de dag kon ik voor Ben Verdellen met Tango 2008.
0: Tango 2008. Ja. We hebben al een welske, we hebben een tango al. Nou, ja. Vorige week hadden we ook een tango, de criminaal tango.
2: Absoluut.
0: He, daar zijn veel mensen blij mee geweest. Dus ik ben benieuwd of er nog wat meer tango's bij komen.
2: Nou, deze in ieder geval niet van Fred Onze Wegenbouwer. Want die komt met de klompendans van Robinez.
0: Oh, dat is ook zo, hè, klompendans van Robinez.
2: Dat is toch weer ook een andere dans.
0: Ja,
2: dat is
0: ook een dans, hè.
2: Marley Zijlstra, die zegt, hoi Maarten en Pascal.
0: Hallo Marley.
2: Ik wil Josh Turner met Your Man. Baby, lock the door and turn the lights down low. Is voor vandaag mijn keuze. Groetjes van het meertje uit het Geleense Heuvelhem.
0: Zo, het meertje uit het Geleense Heuvelhem. Wel een heel aparte plan. Ja, baby, zeker. Lock the door and turn your lights down low.
2: Ja, ik weet niet wat ze van plan is, hoor.
0: Nou, dat is wel weer de tijd van de kerstjes. Wat bij ons toen zo gehaald. Wat is in de aanstekers? Zeg, aanstekers, we roken toch niet? Ja, maar voor de kerstjes is het gezellig. Zeg, oh, is het gezellig maken dan.
2: Ja, ja. Ik heb weer een vriend bij.
0: Nee, hè?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Willemke het Verbeurken.
0: Wat zit er?
2: Goedemorgen allemaal. Willemke vandaag op deze dance donderdag zegt hij. Op weg naar Mung met een sfeurgloeier. Donna Summer, Lady of the Night.

0: op de donderdag. Ik dacht bij mezelf, omdat we toch kort voor de Oktoberfeesten zitten... Ja. Dacht ik bij mezelf ja, van een oudje van Michael ja, Holm.
1: Holm, ja.
0: Met 71.
1: Ja.
0: Auf der Straße nach San Fernando. Oh. Dort steht ein Mädchen wartend in dem heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino.
1: Oh, okay, Mendocino.
0: Mendocino, gesungen door Michael Holm.
1: Ja.
0: Uit het jaar 1971. Radio!
1: Radio! Deze week weinig Elvis op de radio. Het
2: is een beetje op de Prusische Tour.
1: Ja, niet erg, maar niet zo. Maar zelf wel. Het heeft te maken met Oktoberfest. Ja, komt er natuurlijk aan. De volgende week dan zien we dat de Vinje weer alleen. 30 uur op de radio maken. En ik hoop dat het ook komt. Ik heb net trouwens weer een nieuwe foto gemaakt. Moet ik even...
2: Ik hol ze even.
1: Ik hol ze zo even door. En laten we die even zo meteen zien. Dat is donderdag.

0: heb jij en hebben zien allemaal weer heb jij en alle voorgluwappies zitten we allemaal lekker op een rie. Op het grote bankstel van Pascal en Maarten. Daar wordt kussen lekker zaakjes. En dat ze mogen zeggen van, hey, dit is de dansplaat die ik deze ochtend keer zou willen huren. En we hebben al lekker nietsje deze ochtend. Wel opzet onder andere de Trans met Shout. Vegetables van de Beach Boys. Erwin alles uit de kast. Patrick Hernandez, André Rieu. Footloose van Velvetsky. David Guetta, Ben Verdelle, De Klompendans. En ook Josh Turner, Your Man, Baby Lock the Door and Turn the Lights Down Low. Dat was de inzetting van Marley Zijlstra. Funky Schultheis, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten. Hallo. Goedemorgen gloeiwappies. En met de Frank Schultheis en Broensen.
0: Welkom in Oetzending.
1: De automatische dummertje op de dance donderdag.
0: Ja.
1: Ja man, in mijn laatste dag van de week.
0: Wat?
1: Dan heb ik lekker lang weekend. Oh, heerlijk joh. Dus daar gaan we ons lekker van genieten. Ook al is het weer gaat minder, maar goed, dat maakt niet zo goed. Gisteren nog vergadering gehad met de carnavalsverenigingen. En? Goede besluiten genomen, goede afspraken gemaakt. En we zijn klaar voor het nieuwe seizoen, dus laat maar komen. Mannen, de klusjes voor vandaag. Ik begin met Veghel, dan ga ik naar Eindhoven, Maastricht en dan moet ik nog naar Oken.
0: En naar Oken? Dus,
1: vandaag is weer goed vol. Mannen, mijn inleg voor vandaag, voor de dance donderdag. Dan ga ik voor Barbara Mason with Another Man. Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schoon uitzending, een schoon lang weekend. En bis dinsdag.
0: Gaat die hoor. Het is de baas goed gekeken, jongen. Want morgen kerst toch de A2 op en af.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, dan kerst ze beter in de snipperdaag bakken. Hè. Maar veel zinnig weer morgen, hè?
3: Weer wel.
0: Moet de omrie, hè? Ik denk dat we met de helikopter komen of zo, hè?
2: in ieder geval vroeger opstaan.
0: Ja, dat wel. Ik heb nu mijn helikopter gevlogen. Ja, ik ben er wel eens een paar keer in gaan zitten. Maar ik vind een beetje wiebelige dingen altijd.
2: En dan hebben we met de luchtballon gewoon. We hebben toch op de foto's.
0: Ja, los, kijken. Wat hebben ze.
2: We zitten nog steeds in de luchtballon.
0: Wat is dat? Dan doe ik ze wel een buurt erin, man.
2: Ik weet niet wat het is, maar. Maar ik liek er niet erg op.
0: Ik liek op een of andere Bayerische weet ik voor wat. Ja, maar moest dat uitleggen?
2: Volgens mij is dat gewoon het peksje van de boerenboerlof of zo.
0: Er liep het wel een klein beetje op, hè? Volgende week kan ze het zelf meegemaakt. Tijdens het Oktoberfeest kan ze zelf in de fotoboetje stoppen van L.A. Dan kan ze ook zo'n foto maken. Kim wil vanmiddels mee via L.A. televisie. Je kan ze wel even de kinder Maurice McGill sturen, dat hij die ook even online zit, voor wie dat het allemaal doet. Of wil ze dat niet openbaar kunnen maken?
2: Jawel, maar dan maken we even het andere foto.
0: Moeten we even met z'n tweeën dadelijk even zo'n stipje kunnen stonen. Gewoon even goed. Nou, zullen we Willem Kurt Verenburg eens even
2: heb ik al gehad.
0: Oh, heb ze al gehad. Oh ja, dat was de Lady of the Night, hè? Van Donners. Ja, dat vergeet ik.
2: Grote vriend, dat vergeet ik nooit, hè? Petra Stroom, die hebben we nog niet gehad. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ben ik ook wel content mee, hoor, waar zij mee komt.
0: Die zoeën.
2: Kylie Minogue.
0: Ach, en?
2: De Locomotion.
0: De Locomotion.
2: Mag,
0: de plaat
2: mag van mij ook, in plaats van Donna, bij wijze van spreken.
0: Ja, is dat de volgende? Als we alles gehad hebben van Donna Summer, geeft ze voor Kylie Minogue.
2: Kylie, ja, zeker. En dan de prins Oetgelin.
0: Hey, er is de handjeflaze.
2: Op deze dance donderdag, Don't Take Away the Music van Tavares.
0: Tavares.
2: Oh, en die andere Hans, Hansje Dekkers, zegt en een goeie mergen allemaal. Het is donderdag, dus de voetjes mogen weer van de vloer. Ik wil dit vandaag doen met Ratata van La Fuente.
0: La Fuente, gaan we erbij zetten. Koning Harald, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal Maarten. Hallo, wappies. Voor deze dance donderdag gaan we maar een keer van Motorcycle met When the Rush Comes. Allemaal in de koninklijke donderdag en radio.
0: Radio, donkerbroeders zijn vandaag ook weer. Maar even een grote bak koffie in, hoor. Sterke koffie, geen probleem, hoor. Dan gaan we Stefan van Ingen nog even erbij pakken. Stefan, goedemorgen, vriend.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Deze dance donderdag.
0: Ja, dat is het.
5: Oftewel, nata donderdag.
0: Oh,
5: jongen, wat een weer. Ja. En dan gaan we morgen op vakantie.
0: Ja, we
5: moeten er maar het beste voor maken.
0: Ja, ik heb gewoon jong.
5: Normaal hebben we altijd geluk. Ik denk dat we deze keer meer rekening gaan hebben. Maar het zal pas allemaal wel weer loslopen. Ik heb wel weer
0: op. Altijd goed, ik heb jong.
5: Ja, op deze laatste dag voor de vakantie waar ik voor de veurgroeieren denk aan 24/7 met Slave to the Music. Nou heren, een hele fijne dag. Haai je terug. Ja, doet binnenkort een keer. Ik ga dus even lekker met die sleuren op paard morgen. En radio, hoor.
0: Radio, hoor. We mensen een hele fijne vakantie.
2: En zo meteen kijken of dat er waterdicht is, hè?
0: Ja, maar mensen dat er met
2: een caravan.
0: Mensen dat er met een caravan roet, je niet water dingen van mensen toen ik gewoon neer. Wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer, wat de weer

0: ik heb maar extra flink gelachen net op die foto. Hè. Had ze de bril opgehaaid. Dat weet ik niet of dat wel positief werd, Maarten.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Maar wat? Er zijn 6 man tegelijkertijd op die foto, zo ik, hè. Nou, maar goed, we zien maar met z'n 2 op dit moment. Ja.
1: Ah, kijk toch!
0: Ja! Kom even brengen. Ja, ja.
1: De schoonmaaksters, die zijn hier ook binnen en die hebben ook een foto gemaakt.
0: Ja, Hannelore kunnen we even brengen, ja.
1: En dat is Hannelore.
0: Dank je wel, Hannelore. Ja, Hannelore kunnen we
1: iedere dag foto gemaakt. Ook dat zien we zelf.
0: Ja, dat zien ze zelf. Dank je wel, Hannelore.
1: Weer, dank je.
0: En?
1: Ja, toch, de bril stijgt me niet slecht.
0: Nou, los kieken dan. Oh, prachtige foto.
1: Dan ja, schikken we naar...
0: Sturen we naar Maurice. Ah. Nee, toch even. Ze moeten even inscannen bij de Van Rommelier. Dat geeft. Maar dat zien de leuke foto's, hè. Volgende week allemaal te doen via het Oktoberfeest. Kom even naar de boot van L.A. zoals het. Ons eigen huisje wat we door hebben. Dan komen we samen even lekker dijen kletsen. Alhoewel.
1: Dicht was er toch niet bij, jong?
0: Ik kom zo te kieken.
1: Om te kieken?
0: Ja, natuurlijk kom ik kieken.
1: En ik maar werken.
0: En dan ook komen zo'n ding met... Wie had dat in München ook weer? Dat is geen pul, dat is een... Ja, dat is een speciale naam. Een liter met beer.
1: Ja, ik heb
0: de bienen niet even. Dat is echt wel een beetje ochtendgymnastiek. Begon, dat was een grote vriend. Rob, de taxichauffeur. Ik ben benieuwd wat er allemaal weer gaat doen vandaag. Rob, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallootjes.
2: Ja, ik ben gisteren vanuit Geleen van de Schwal kinkjes gaan brengen naar het zwembad in Geleen.
0: Zwembad.
2: Met nog een collega. En ik heb nog een ritje van het Zittert naar AZC Echt gehad.
0: Ja.
2: Toen heb ik weer een zakelijke rit van Heerlen naar Den Bosch gereden. Wacht aan de truck. Dat wordt de derde rit naar Den Bosch deze week. En vandaag vertrek ik om 8:30 richting Amerika. En dan heb ik een valiescombinatie via Roosendaal, Spijkenisse, Schiphol Airport, Zeist, Heeswijk, Dinter, Veghel. En ik eindig weer het Ottersum.
0: Zo.
2: Ja, wat de vooruur betreft. Ik ga voor Dicht bij jou van Koos Alberts en Corrie Konings. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen op Frieten Vredig Radio. Hè.
0: Radio, dat was toch een duw, hè? Corrie en Koos. Hè? Maar Dicht bij jou. Nou, ik moet eerlijk zijn, een beetje van guilty pleasure. Ik hou van die muziek.
1: Ja,
0: Corrie en Koos vind ik sowieso geweldig. Oh, ik wil altijd bij jou. Is ook zo'n prachtige plaat eigenlijk van Corrie en Koos. Hè? Rob, veilige kilometers, jongen. Zeker als de boete een klein beetje aan het regenen is. Nou, een klein beetje. Het is verschrikkelijk weer vandaag.
1: Het is echt herfst geworden.
0: Ja. Maar goed, we hebben de rails rieën met de auto. Want anders dan moesten we de bleetjes er weer vanavond gaan halen.
1: Rails rieën? Wat heb je in gedachten?
0: Ja, de wedstrijd, als ze gauw de bleetjes op de rails liggen, dan rieën er geen treinen weer. Hè. Dat is ook niet goed, ellende altijd. Dat is elk jaar. Goed, maar nu doet. Gewoon even kijken naar de rest wat we allemaal naar binnen hebben gekregen.
1: Monique de Marketense.
0: Ach, is dat er wel.
1: Ah, dat is echt goeiemorgen. Ik dacht aan de Beatles met Twist en Shout.
0: Ja, de Beatles, eindelijk.
1: Ja, dat is jouw kaasje.
0: Ja.
1: Maar Go Heine dan, is er ook gebieden, zegt goeiemorgen Maarten en Pascal op deze dansdonderdag. Yes. Donna Summer met MacArthur Park.
0: MacArthur Park, prachtige plaat. Ja, dat vind ik wel een heel fijn plaat. Ik kook weer mee, Donna Summer.
1: Patrick Maas, die komt met heel gek angers.
0: Ja.
1: Weer zien Spietsen en de Muntipolka.
0: Muntipolka.
1: En Stefan Penders, tot slot van dit rijtje. Goedemorgen Pascal en Maarten. Voor de vorige had ik graag Dwayne met Isabella.
0: Isabella, Dwayne, gewoon erbij zetten. Goedemorgen René Ketummers, of René Broedzoom.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Welkom.
3: En een regenachtige dance donderdag.
0: Ja,
3: we moeten allemaal weer even naar binnen, toch een keer regen hebben. En een beetje opletten op de weg. Ja, vandaag, dan zondag. Ik ga met Maurice Michielsmit, met Erwin.
0: Erwin, en alles op
3: de kast.
0: Alles op de kast,
3: ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis volgende week, maandag, een fijn weekend. Radio,
0: ik nog veel mensen morgen een vrije dag.

0: Deze log. Ik heb het over zeggen, verregende dagen. Och jongens, ga buiten door vanaf met de helden. Van Rijkswaterstaat, alles wat de bie kan kieken. Die mensen die aan de weg moeten gaan werken. Boscalis en Numsen, maar op al die bedrijven die erbij zien. Die moeten gewoon zorgen dat de A2 weer een stukje geveiligheid. Nou, een stukje schitterheid. Heel veel gebeuren. Straks vanaf 8 uur gaan we de uitgebreide verdoorbrood hier in de Ellen of the Show. Doen we met mensen van Rijkswaterstaat. Die hebben filmpjes bezig, die hebben veel beelden bezig. Die kunnen alles vertellen wat er uiteindelijk allemaal gaat gebeuren. Ja, vanover begint het al. Dat gaat allemaal het ganse weekend door. Het 500-600 man heb ik begrepen. Dat is waanzinnig allemaal, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb ze trouwens het vastelovensgezicht gezien?
1: Ook nog.
0: Wat een prachtig vastelovensgezicht hebben we weer dit jaar.
1: Angelique is dat?
0: Is dat Angelique? Ja, kijk, ach, kijk er eens aan.
1: Het is een prachtig gespinkt, toch?
0: Ja, ik wou het echt uit kosten. Hè.
1: We ik hoorde gisteren bij Ruud voorbij komen.
0: Ja.
1: Toen had er verteld dat ze het gezicht aan het worden is.
0: En? Ze ging door daken in?
1: Niemand.
0: Ja, dat geloof ik. Zeg, ja,
1: schminken is mijn lest en mijn leven. En de vastelovend ook. Ze komt uit Venlo.
0: Oeh.
1: Ja.
0: En vorige keer binnen een paar weken mocht ze hier weer in slow motion confetti komen lozen.
1: Ja, zo is het.
0: Dat
1: ja,
0: vind je
1: het op man. Van L1
0: ja, dat vind ik wel een fijn snuutje om dat allemaal erbij te hebben. Goed zo. Nou, gefeliciteerd Angelique. Vullen we eens even kijken wat we nog meer hebben. En laten we toch eens even gewoon naar de man die een uitvoering heeft komend weekend. Met potlasje. Dan heb ik natuurlijk over Josje Rook. En wat zeggen we dan? Gene Dobberen.
2: Gene Dobberen, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze regenachtige dames
0: nou, donderdag. Ik wel zeggen,
2: ja, gisteravond niet naar de repetitie geweest om te gaan zingen, maar naar de jaarvergadering van de BCL.
0: Oh, ja.
2: En daar hebben we met onze lidverenigingen weer een aantal goede dingen besproken.
0: Goed zo.
2: En besloten. En nieuwe leden, nieuwe verenigingen welkom geheten. En ook. Ja, de termijn van sommige bestuurders ook weer verlengd.
0: Och, dan nog.
2: Dus het is allemaal weer goed gekomen. En ja, ik heb nou vandaag heb ik lekker lang weekend.
0: Ja, spannend weekend.
2: Tot en met maandag, dus ik kom dinsdag weer terug.
0: Ja.
2: En ja, uiteraard hebben we natuurlijk het hele weekend rondom ons jubileum van Potlasje 50 jaar bestaan. Dus ja. Ik nodig je nogmaals uit om zaterdag om 8 uur naar onze jubileumvuurstelling te komen.
0: Ja, maar dat is een beetje moeilijk. De A2 is afgesloten. Ja, anders hadden we dat best willen doen. Het is toch wel een stukje bij RTV Parkstad. Hè?
1: Dat ja, ja, ik ook. Ja,
0: prachtige
1: ja, ja.
0: Documentaire. Moeten we er even nog een kijken.
2: En in dat kader hou ik gedacht aan weekend. Onna Tantje Dlanje.
1: Ja, ja, ja.
2: Weekend, omdat ik dadelijk weekend heb.
1: Ja.
2: En Onna Tantje Dlanje. Omdat we ook gaan dansen en zingen zaterdag. En ik heb ook een linkje metgestuurd. Ik kom collega RTV Parkstad.
0: Ja, ja, dat heb ik gezien al.
2: Die hebben een mooie reportage voor ons gemaakt. En ze zeggen, ja, vanmorgen een heel mooi weekend. En ja, we huren elkaar dinsdag weer.
0: Nou, veel succes.
2: En radio,
0: ontzettend veel succes. Ja. En zullen we dan een beetje een klein dansje gedaan of als? Dat we even
1: ik heb
0: onder
1: het dansje gedaan, maar heb ik wel een beetje klaarstaan.
0: Nou, ik ben benieuwd, jongen. Want, kijk eens even. Ik zie Jos al dansen, hè? Die benen in de nek. Hup, de keten. Ja, ja. Ja, dans ik Lamier.
1: Als ik daarna luister, dan lijkt het wel Drago staat niet tegen.
0: Ja, en daar liggen we al op, hè? Hop, hop, let op, de kunnen we niet. Bam, bam, 1, 2, 3, 4. Zo. Nou, dat keten
1: we. Ah, is wel tijdens donderdag materiaal,
0: hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou, goed, dankjewel, Jos. We huren dich morgen van weer. En filmpjes, hè, bliefjes sturen, jong, want we zijn ontzettend benieuwd. Henk Leenders, de taxichauffeur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
3: hier
0: Henk.
3: Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo, Henkie.
3: Ja, vandaag een dans donderdag ga ik eens voor de nieuw voor.
0: Nieuw? Oh, leuk.
3: Meisje, ik ben een zeeman.
0: Lekker, man.
3: Fijne dag in de studio. En we horen ons morgen.
0: Ja.
3: Radio, hè?
0: Radio, man. Met Henny Wijmans als zanger. Zo zeggen ze het zang van Henny Wijmans, de nieuwe voor.

0: Vernootsbeer?
1: Ja, absoluut figuurlijk.
2: Ja, de krikbeer, dat ken ik wel.
0: Ja, ja, nou, nou. Het is dat geen tien hoor, dat we een celbordenklender erbij moeten hebben.
2: Nee, nee, nee.
0: En, ja, waarom
2: wat is dat?
0: Nou, waarom kom je dan? Een knoetsbeer? Ja, dat is een beetje pruus eigenlijk. Dat had vroeger van die, ja, dat waren een soort rubberachtige pupjes. Ze kosten in kniepen en dan werden de wangen.
2: Oh,
0: de,
2: ja, ja, ja, dat ken ik nog, ja.
0: Maar, nu kent ze via AI, kent ze van alles doen. Ik kan zichzelf ook knoesbeer maken. Ik heb dat gedaan trouwens. Wil ze dat zien? Kijk even mij op L1 televisie. Dus ik, de pupje van mezelf, kijk. Doe ze erin. Kijk, ik ga zo over de boek. Doe je wat?
2: Is dat een knoesbeer?
0: Ja, daar zit een knoesbeer.
2: Echt hoor, ik heb er nog eens in. Ik kniep ze in de boek en dan worden die wangen weer.
0: Ja, mijn buksken ook.
2: Och, och, och.
0: Ziek, hè?
2: Ja.
0: Oh, dan ben je jaloers natuurlijk, hè?
2: Ja, dan ben ik jaloers, maar ja. Ja, ik kon het van mezelf niet maken.
0: Nee, nee, dat geloof ik niet. Nou goed, ik ben heel veel van je boek, hè. Goed, we gaan door. Dennis Thomas, goedemorgen, man.
3: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
2: Hey, Dennis.
3: Mijn bijdrage wordt Chaka Khan met I'm Every Woman.
0: I'm Every Woman, Chaka Khan.
3: Fijne uitzending weer.
0: En
3: Radio.
0: Radio, dankjewel Dennis Thomas. Huppie Blauw, goedemorgen, welkom in de
4: ontzetting. Goedemorgen Pascal en Maarten, goedemorgen Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze dance donderdag. Ja, lekker regenachtige dag.
0: Nou,
4: dus
0: lekker.
4: Dacht ik voor een dansbare plaat aan Mr. Jean-Paul Jong.
0: Jean-Paul Jong, standing in the rain.
4: Man, een hele fijne uitzending.
0: Dank je,
4: en Radio.
0: Radio. Waar was ook weer de Holland? Nico Landers, hè? Ik sta op de barsten van de kou, hè?
2: Dat
0: had het ook gemaakt, hè? Standing in the rain, gooi ik zeker erbij zitten, Maarten.
2: Dan, je had hem al, Poolse Frank. Ja. Of
0: Poolse Jos.
2: Bedoel ik. Maar Poolse Frank, die is er ook.
0: Goedemorgen.
2: Gin Dobre, mannen.
0: Gin Dobre.
2: Dans donderdag met Bajaranshi.
0: Bajaranshi,
2: en Suska, Moya Suska. Oftewel, pruimpje mijn pruimpje.
0: Pruimpje mijn pruimpje?
2: Oh, doe me denken aan de Slijpers van Parijs. Maar goed.
0: Nou, ik ken wel geen angst van de pruimen. Werd ze nog wel van Ben Verdel eigenlijk. Met,
2: oh, dat ja. Ja,
0: ja, goed.
2: Nou, papiet.
0: Pruimpjes. Ja, ja, die al.
2: Ken ze niet vinden natuurlijk. Hè? Nee. Dan ga ik door naar Roland.
0: Ronald.
2: Want Roland die zegt altijd, ja, ik kom toch met Gert Oet Venlo.
0: Mm-hmm.
2: Vandaag is het de slingerkant B van Venlo op zijn best, hè, van de Jokers.
0: Ja.
2: Komt er met en de wilde heuren met Tirali. En dicht kind mich toch niet en vervlogen joren.
0: Schrijft
2: allemaal in de slinger. Wilt er Geer heuren. En Jo Oetheidse.
0: Ja, Jo Oetheidse, ja.
2: Der zit op zijn fiets.
0: In het
2: regenpak.
0: Och, ja, ja.
2: Onderweg naar Mung. Ik ga voor Chubby Checker met Let's Twist Again.
0: Let's Twist
2: ja,
0: Again.
2: Daar moet ik er echt van zeggen. Volgens mij zit er in de lies. Maar kijk er nog even naar.
0: Gaan we even checken. Gaan we door de Schintaler. En zeggen we tegen iedereen welkom in Limburg.
5: Een mooie

0: condomen weggeven. Een relaxed portuit ter waarde van 1500 euro. Zullen we het gebeuren gewoon door, Maarten? Goed opletten, jongens. We gaan Maarten weer neerzitten op onze fauteuil. De reduur zo meteen even erop. En dan gaan we loesteren wie wil veren er uitspringen. En dan moest toe appen, kom toch.
1: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15.
5: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
9: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
11: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
10: Zendjin. World Class Radios.

0: op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.
4: Liefde voor Limburg.
3: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1-ochtendshow.
4: Dit is L1.
5: De L1-ochtendshow.
6: Goedemorgen Limburg.

0: 2, 3, tik. 1, 2, 3, tik. Shuffle, shuffle, draai. Pas mee water toe, hè? Ik heb de les gehad van de Joker van Posten.
1: Dat is wel goed onthaaien. Ik weet het niet meer.
0: Ja, doe maar een keer mee. En dan rapapapapapa. Het zien de Mavericks met Dancing Night Away. Op LA Radio in de ochtendshow. Boven weggeven een relax voor duiten.

0: laatste plaat hoorde wie hebben gevolgd. Of The Beatles met Twist and Shout. Big bij jou van Kooi en Koos. Oog 24-7 slave to the music en motorcycle. Ratata al. En Helmut Weissen, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dans donderdag. Ja, het regent, verregende donderdag vandaag kun je dat noemen. Maar ja, goed, dans donderdag, wat is het thema? Dansen. Dus wat doen we dan? Dansen in de regen van Koon, in dit geval. Limburgs plaatje. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, heerlijk. Kunnen we sowieso wel even draaien, hè? Dansen van Koon. Heerlijk om die plaat weer een keer te huren. Ja.
2: Ik zie het dan weg.
0: Ja, zie je het dan weg?
2: Ja.
0: Ik heb zin om te dansen vandaag. Weet je wat het is, hè? Goed, van Helmut Weissen komen we door naar onze andere grote vriend. En dat is natuurlijk Culture Frans. En wat zeggen we dan weer?
3: Een mooie
0: Frans.
3: Ja, dag en voor.
0: Dag wel weer.
3: In de dance-style nokkelen.
0: Ja.
3: Oktoberfest vooruitzicht. Brinks.
0: De Brinks.
3: Natuurlijk. Een liedje van de Brinks. Zolang de wereld zich dreht. Lekker foxtrotje. Dan moet je het doen. Vroeger is aan al koffie verzorgd, dus dat ook wordt tevreden.
0: Ja, lekker verhoogd.
3: Ook dat bij je ook en dat koffie verzorgd.
0: Super,
3: hè? Dat is ook niet jammer. Radio.
0: Een beetje laat vandaan, maar was zo'n Brinks.
2: Trouwens, we hadden voor het nieuws nog Jo Oet Heidse met Let's Twist Again.
0: Ja, is het...
2: De Stijgerloppelies.
0: Maar goed, volgens mij is dat Jo die morgen op Jossie te gast is, of niet?
2: Dat klopt. De het zich gekwalificeerd, zoals dat mooi heet.
0: Ja, ik zie van allerlei mensen die ook hebben gehuurd wie voor verre hebben laten springen vandaag. Maar goed, het kan vandaag nog één finale plek.
2: Zeker.
0: Hè? Want we hebben gisteren het spel hier alvast neergezet.
2: Ja, we gaan het vandaag uitproberen.
0: Dat werd zo, jongens. Ja, fantastisch.
2: Ja, Robert Loek. Footloose wilde augeurigheid met de joker met.
0: Ja,
2: Peter Meijer zegt: goedemorgen Maarten en Pascal. Dance donderdag, dan ga ik voor DJ Chesto en Traffic. Omdat het donderdag altijd drukker is op de A73 bij knooppunt Tiglia. Valt nu nog wel mee, geloof ik.
0: Ja, valt mee, hoor.
2: Har? Ja, vriend. Oh, vriend Har.
0: Is het met zover?
2: Donna Summer, Lady of the Night. Yes. En dan heb ik hier Roger Joris.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Wat zei je toch?
2: Vandaag.
0: Ja, wat is toch?
2: Zet maar alvast de pauken klaar.
0: Want?
2: Ze zijn vandaag 27 jaar gelukkig getrouwd.
0: Applausje voor Roger Joris en zijn vrouw.
2: Ja, zie gelukkig ik getrouwd, zegt er de bie. daarom Julio en Querbe Mucho.
0: Hoppakee.
2: Ik stuiten in de Gypsy Kings. Baila Baila zou ook mogen als ze er al in steekt.
0: Nou ja, zeker.
2: Iets heel anders. Daar komt onze berenman Wiel mee. Wiel Lawrence.
0: Met?
2: The Girls van Moments and Whatnots.
0: Always sure plaat, jongen. De laatste.
2: Patrick Ubachs. Mendocino.
0: Mendocino, geet over de B-kanaal, hoor. Hoppakee. Wil ik lekker even koffie drinken? Loesteren naar Robbie Williams met Something Beautiful. Zo meteen op film.

0: Robbie Williams, Something Beautiful, IBL1. Even opletten op de A2 in noordelijke richting. Wim Hees een aanrijding, zegt Frankie Schulthuis. We hebben even gekeken. Meer dan een kwartier vertraging dan op dat moment. Dus haar daar rekening mee. Marianne, die appmix, Pascal, de Knoetsbeer. Ja, dat is schoen om dat beertje in beeld even te laten zien wat we net hadden hier. Dot mijn oma, Donna Summer. Met Lady of the Night. Ja, ik gooi, die zit er weer een schripje bij. Ik bedoel, is die, eigenlijk was toen het doen, hè, Maarten? Die een fan, Donna Summer.
1: Ja, ja, maar ik loot in die knoopbeer nog even zinnen.
0: Zo goed, die knoopbeer.
1: Ik vind het zo leuk, laat me ook eens zien.
0: Ja, dat zal. Hey, John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Groeiwapjes.
0: Hallo.
2: Ik wens voor iedereen een hele fijne dag verder.
0: Ik ook.
2: Vandaag iets minder weer, maar dat kun je voor verwachten, hè.
0: Ja, ja.
2: Maar vandaag voor de dance donderdag en ik voor Footloose. Ja, hey, groetjes en Ranië.
0: Ja, welke Footloose?
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, die van Velvelski 22 bedoelen ze natuurlijk, hè?
1: Ah, zeker.
0: Nou,
1: Frankie Rutte, die zegt... Ja, doe mij die ook maar van Donna Summer.
0: Nee.
1: Ja, zeker. Ja. Dan heb ik hier Jo Oud-Heidse. Die wil dan toch ook maar Footloose horen.
0: Het is gekker, hè?
1: Ja, ja, ja. En Andy zegt ook Footloose.
0: Footloose, ook Andy. Ja, Andy Footloose. En
1: Elron, die zegt... New Religion, Baby Rexha, Faithless, mag ook als de anger al in de lijst staat. Want hij kwam eerst met Kongs en Clap Your Hands All Night Long.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Ja.
0: Daar komen we erbij zitten. Ga proberen. Nou, we hoorden net al van Helmut Weiser. Er zit nou, komen dansen in de regen, vind ik wel een schoenplaat. Nou, ja. Dat staat toevallig op de lease.
3: Dit is L1. L1.

0: Lekker man, Koning die een keer te huren. Dansen in de regen. Zeker IBL 1, Mos Wapkes even rekenen mee haaien. Dat ze een in-between jaske of een klein dun regenjaske of een ponchootje meeneemt.
1: Dun regenjaske, het is er kaat aan het weer, joh.
0: Is het ook, hè? 16 graden weer vandaag, hè?
1: Hallo.
0: De poncho. Nou, goed, we huren straks wel weer voor de rest hoe het zit of het al donker is in de provincie. Het liep niet een klein beetje waal.
1: Het is ramdonker.
0: Het is ramdonker.
2: Ramdonker.
1: Ho, ho, wat?
3: Ho.
1: Ik kreeg Guido nog binnen. Guido Leenders.
0: Guido Leenders.
1: Vriend.
0: Nee.
1: Donna Summer, Lady of the Night.
0: Echt hoor. Is het,
1: ja, echt hoor.
0: Het was een beetje, ging held tegen held.
1: Ja, tegen held.
0: Ja. Loes en de Lady of the Night. Ma Maarten, door hebben ze weer geworden, joh. Maar Donna Summer is vandaag geboren. Lady of the Night, binnen volgende jaar.

0: Eerst in september.
1: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
4: Tinnemans Keukens. Voor topkwaliteit keukens en design op maat. Plan uw adviesgesprek via tinnemanskeukens.nl.
5: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag... mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
7: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.

0: ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop, hop, naar Vlodrop.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Half 8, dit is het LNieuws met Maarten.
10: In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Daar is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Een van de initiatiefnemers is Petra Lambers van Deltaplan Maastricht-Heuveland.
11: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
10: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van dat soort zones komen. Er wordt ruim €33 miljoen in geïnvesteerd. Op het megalandterrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. Vanaf september volgend jaar volgt dan een tweede opvangperiode. Evenementen zoals Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. In 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden, soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen, verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters toe. Bezoekers wordt aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of ticketswap. De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat de provincie harder optreedt tegen de stankoverlast van drogerij Van de Weijer in Panningen. Alle partijen steunen een brief aan de provincie. Omwonenden klagen al jaren over de stank. Sommigen kunnen daardoor niet buiten zitten en houden ramen en deuren gesloten. Eerdere maatregelen hebben volgens de gemeente nauwelijks geholpen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
9: Dan even wel in verkeer, want het is behoorlijk drukke ochtendspits. Op de A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende, lange file, vertraging meer dan een half uur. A73 noordelijke richting de randweg Venlo, 15 minuten. En de A67 van Asten tot en met Eindhoven, ook daar 15 minuten vertraging.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1.
13: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: wat we nog hebben. Even naar de plekken met een free. Hier bij alleen in de hele ochtend show. Voor morgen wat geven we weg. Een relaxed fortuin te waarde van 1500 euro.
1: Wow! Wow! Ja, no!
0: Ja, wat? Zo meteen gaan we ook even oefenen. Want we hebben natuurlijk iets fantastisch voor vandaag voor morgen. Voor het eindspel. Om het weer pas te spelen. Maar net voor Agro gewoon nog even bekendmaken. Wat vandaag de opgave is. Oftewel, wie wil veren er goed springen uit de aaienfortuin van Maarten. Eerst is het tijd geworden voor...
2: L1 Media Overzicht.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
3: Kijk, in een brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
4: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: Vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
1: Oh, dat vanochtend deed er al over, hè. Het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen, hoor. Geldt zeker voor de mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Zoals deze man.
5: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Nou, wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: En alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen vier kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
6: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Een walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken in Groningen. Daar was gisteren het stoffenspektakel. Ik had er nog nooit van gehoord. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van onze collega's van RTV Noord keek dan ook zijn ogen uit.
7: Vrouwen genoeg hier, hè?
8: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
7: U bent een man.
9: Toch echt?
7: Ja. Tussen al deze vrouwen, want dat valt op, er zijn heel veel vrouwen hier.
9: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
7: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
9: Samen met moeders.
7: Alles is zelf gemaakt?
9: Ja. Mijn onderbroek niet.
8: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
1: Ja, wie ook wel eens naar zo'n spektakel wil, kan vanaf morgen, ik weet dat jij er graag naartoe gaat, naar Ahoy in Rotterdam.
0: Ah ja, ik heb nog wat stoffen nodig voor het Oktoberfest. Ja, het was een pekske, zeker. Wat gebeurt er meer op deze donderdag, de 8e? Zometeen gaan we doorpraten met Rijkswaterstaat over alles wat er vanavond staat te gebeuren voor de eerste afsluiting van de A2. Het Zweedse Nobelcomité maakt bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint. En het RIVM deelt cijfers over een aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus bij ons in Nederland. En tot zover het mediaoverzicht bij Pascal Maarten in de Ellen Ochtend Show. Before the dawn, here's some you op L1.

0: Nou ja, Clear Blue Skies. Nou, volgens mij is dat niet een hartje, jongens. Van de boven niet kieken. Vandaag. Niet vandaag. Alleen maar regen en regen. Trouwens, op huurlijk wat files. A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende. Vertraging meer dan 3 kwartier. A73 in noordelijke richting Randweg Venlo, 20 minuten. Op zuidelijke richting op de A73 komen dan richting het Vondel. De A2 op 10 minuten. En de A67 vanaf Assen tot en met Eindhoven. 5 minuten vertraging op dit moment. We hebben 5. Zeg ik nu, 15 minuten vertraging.
1: 15?
0: Sorry.
1: Dat is lang, hè?
0: Ja, het is behoorlijk druk deze ochtend. We gaan eens even kijken naar de weerwaarneming. Ja. Ik denk aan dingen in het duister.
1: Het is behoorlijk duister. Het meest duistere plekje van de weerwaarnemingen is toch in de Grashoek bij André van Maris.
2: Pascal en Maarten, op deze donderige morgen van de Grashoek de weerwaarneming. Het regent op het moment behoorlijk in de Grashoek. Dit afgelopen nacht ook flink geregend. Ja, van bewolking kunnen we weinig zeggen, want het is nog totaal donker. Maar ik denk dat het ook wel helemaal dicht zal zitten. Er is ook meer wind vanmorgen. En het zal in de loop van de dag nog wel een beetje meer gaan weren. Ik zal vandaag toch de neurige buien mogen verwachten, denk ik.
0: Nope.
2: Een regenachtig herfstdagje, zullen we maar zeggen. Koud is het niet echt vanmorgen. En in de loop van de dag zo'n 16, 17 graden, daar moeten we het vandaag mee doen. De zon die zal wel verstekt laten gaan vandaag, denk ik.
1: Denk
2: het
1: al.
2: Maar goed, we wachten het af. Ik wens ook in de studio in elk geval een hele mooie dag. En radio.
0: Radio, het is alles is verregend, hè. Het is ongelooflijk, maar ook duister in de provincie. Jongens. Maar gewoon dat we zorgen dat we zo meteen nog het positiviteit erin horen in de studio. En het heeft ermee te maken dat we immers straks gaan kwalificeren voor een finale plek voor morgen.
1: Ja.
0: Voor de relax fortuin te waarde van 1500 euro. Van de Grashoek, gaan we nog...
1: Maastricht aan een airport.
0: Ach, Helmut
1: Want daar Weijsen. Staat Helmut Weijsen weer op het dak.
3: Oh. Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vanavond Zuidoosten, starten met half tot zwaar behoorlijk weer. Wat verder opvalt, dat het een stuk donker is dan gisteren en de afgelopen dagen rond de tijdstip. Ook zien we af en toe weer die blauwe plukken tussen de wolken doorheen schijnen. Als we van Zuidoosten richting Oosten gaan, hetzelfde lakenpak. Daar zal achter 3 kwartier de zon zijn afwachting proberen te maken. Die reis om 7:48 zal starten en vanavond rond 1900 uur die reis zal eindigen. Vanuit het oosten richting noorden, ja ook daar hetzelfde lakenpak. Licht tot zware bewolking, donker bewolking die daar goed waarnemer is. We hebben vandaag te maken met een matige noordwestenwind met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 13 graden, maar door die windvlagen is het een stuk kouder. Momenteel is het droog, belooft voor de ochtend niet droog te blijven. Dus denk toch in die pet, paraplu en poncho. Ik wens jullie verder een fijne dag en fijne uitzending toe. Radio wat.
0: Radio wat? Nou, er biedt er niks in zin door. Hartstikke gries, hè.
1: Moest een beetje, is goed.
0: Moest een mat meenemen om een beetje door de missen in het vernieuwen uur. Oh, die al die wolken door. Maar goed, dat hebben we weer gehad. Helmut Weijsen vanaf Maastricht aan geen airport. En dan komt toch nog één enemy, dat is Petertje Meijer.
1: Ja, natuurlijk. En door is het al get licht geworden.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is een hele andere ochtend dan dat we gewend zijn. Er is veel regen. Er is wind uit noordwestelijke richting, kracht 3 à 4. En tot een uur of zeg maar in de voormiddag blijft het nog regenachtig. En dan wordt het wel weer droger. En dan zal het zonnetje misschien ook af en toe doorprikken. Maar de wolken zullen zeker aanwezig blijven. Voor de rest, ja, maximaal een graadje of 16. Dat is natuurlijk ook even anders dan wat we gewend zijn. Maar maak er toch een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, als je wel het Maas breukt of fijn verlegen zal, hè? Dat
1: ziet er mooi uit, ja.
0: Dat zit er positief uit. Nou, dat hebben ze allemaal gehad vandaag, Maarten.
1: Hebben ze allemaal gehad.
0: Als je ook denkt van, goh, ik wil een keer weer waarnemer zien, dat kan heel simpel. Geef ze even naar de L1 hebt, download ze even. Als ze dat nog niet gedaan hebt, rechtsbovenin staat app ons, klik ze op L1 Radio. En dan kun je ze vanzelf in de WhatsApp-omgeving van ons. En dan kan ze gewoon een filmpje sturen, even horizontaal filmen. En dan komt het allemaal goed.

0: Lorenzo Mebiale. 8 minuten voor 8 geworden en het gaat erom spannen. Relax. Heel veel mensen hebben zich al gekwalificeerd. Nou, heel veel. 1, 2, 3. Moet er nog een bij komen. Dan hebben we er morgen weer die Biossi in de studio gaan strijden voor iets prachtigs. Jo, het heetse cup langs. Monique, Oetgelen en Jeffy van Opperruiver. Dan kunnen bij ons langs morgen. Dan moeten ze wel op tijd vertrekken. Want morgen is natuurlijk wel dat de A2 is afgesloten.
1: Dat is een uitdaging, hoor.
0: Ja, ja, ja. Achter mij staat een prachtige fauteuil. Best stetel.
1: Dat is mooi, rood is niet
0: fijner. He, wat zeggen ze?
1: Mooi rood is die delen.
0: Als het helemaal wet, relax voor tijd. Maar goed, dik en ze winnen. En wat moeten ze dan doen? Ontzettend goed loesteren. Doen we al de ganse week. Dan hebben we Maarten op de Ajoetse voor thuis zitten. Ja. Voor de verre uitspringen, zo hard is het. Als ze zo meteen huurs, wie wil verre dat het zien? Geef het een geliek door via de L1-app. En zorg wel dat ze bereikbaar bus. Doe er met 10 uur. Want als we die bellen en neemt ze niet op, dan is net geen ze doen. Dan hebben ze pech. Alleen als ze de uitzending komt. Hier komt de opgave van vandaag.
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef een antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.
0: Dat zou zo en zien. Morgen gaat het gebeuren. Spelen we het finale spel hier in de L1-altijd-show. We gaan nu naar Jimmy Neal. Nervu Agoer. Is het nog net genoeg om deze plaat te draaien? Ain't no doubt in de L1-altijd-show.
3: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Duitsland. Kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu

0: 100% op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
11: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
10: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
12: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
10: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%.
13: 2:08, dit is L1 met verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk deze ochtend. A2 in noordelijke richting vanaf Nederweert tot Leende. File met een vertraging van 3/4. A73 in noordelijke richting de randweg Venlo. Vanaf Belfeld stadion stil in de file 20 minuten. A73 in zuidelijke richting vanaf het Vonderen de A2 op 10 minuten. A67 vanaf Asten tot aan Eindhoven 20 minuten. En ook op de A76 bij Nut, daar loopt het helemaal vast.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
16: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
15: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
18: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
19: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
20: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
21: Soms heb je een plek nodig die je even laat ademen. Waar schoonheid, vakmanschap en verhalen je onverwacht raken. Mazeik doet deugd. Ontdek meer op visitmazeik.be.
20: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
22: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
23: Liefde voor Limburg.
22: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
23: Dit is L1.
24: De L1 Ochtendshow.
25: Ochtendshow. Okay.

0: Dancing in the Streets. Stel je voor dat ik je dansen op de snelweg, de A2. Nou ja, goed. Zien we een paar mensen die gaan dansen. Dat zal zien maandagmorgen om 4 uur, want dan is hopelijk alles opgelost. We gaan het erover hebben voor de werkzaamheden komend weekend in Bialijn. Ach, wacht. Even lekker wakker weer met Pascal en Maarten.
1: Wow. Brief die pupje uit die ogen.
0: Even doen, mensen, want...

0: Toen we hier naartoe reden van, hey, wetse wat, Maarten, het is ongelooflijk dat veel mensen misschien nog gedacht hebben dat de A2 in zuidelijke richting op toe was. Want we waren bijna gans alleen op de snelweg, hè? Ja. Het was bijna neerbeste zin. Alleen in noordelijke richting, daar reden wel ontzettend veel mensen. Want ja, we hebben er wel meegekregen, ook in de media. Overal staat het wel te lezen, is het wel te zien, zijn er filmpjes, noem maar wat op. Wie vanaf vanavond de komende weekend de A2 op moet, die kan maar beter even goed opletten. Vanavond om 9 uur begint opnieuw een grote afsluiting van de A2 tussen het Vondering en Kerensheide. Eerst alleen richting Maastricht, maar vanaf morgenavond gaat de snelweg in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat kan onder meer 2 viaducten slopen en werkt aan de verbreding van de snelweg. En de afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur.
1: Ja, we hebben Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat bij ons in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Lekker vroeg, hè?
2: Ja, en wat kunnen jullie goed zingen?
0: Ja, maar nou, dit, hè?
1: We hoeven niet iedere dag.
0: Dat, ja, net niet mee de voice vol, maar voor de rest.
1: Maar laten we even naar die A2 toe gaan. Ja, want daarvoor ben je hier. Ja. Waarom moet die A2, want een heleboel mensen zullen het toch nog niet weten, dit keer al op donderdag avond dicht.
2: Ja, vorige keer was het zo, vorig jaar, dat het echt een weekendafsluiting was. Ja. Nu is het een verlengde weekendafsluiting. Heeft eigenlijk te maken met het gebrek aan personeel. Het is heel moeilijk om al die mensen bij elkaar te krijgen. En in Limburg is dat ook niet de enige plek, zeg maar, in dit land waar gewerkt wordt. Dus op andere plekken wordt ook gewerkt. Dus ja, om alles geregeld te krijgen en de roosters kloppen te krijgen, is het verlengd richting de donderdagavond.
1: Ja, maar komen er dan allerlei mensen uit het hele land hier naartoe?
2: Ja, ja. Je moet je voorstellen dat er in ploegen wordt gewerkt van 300 man. Dus dan heb je het echt over heel veel mensen die dan dag en nacht werken daar langs die A2 vanaf vanavond al.
0: Dat lijkt me toch wel spannend, want morgen is gewoon natuurlijk ook een gewone werkdag. Hoe gaat het dan met de verkeershinder? Hoe wordt verwacht?
2: Ja, dat is voor ons ook wel een spannende. Vorig jaar was het dus alleen de weekendafsluiting. Mm. En nu komt daar die vrijdag eigenlijk bij. Hè. Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht. Ja, dan kom je dus die wegafsluiting tegen.
1: Maar hoor ik jou nou zeggen dat die vanaf het Vonderen tot aan Roosteren dicht is en daarna tot het zuiden weer open?
2: Ja.
1: Dus vannacht...
2: Een gedeelte.
1: Dus je kunt komende nacht nog wel, zeg, vanaf Roosteren naar het zuiden.
2: Naar het zuiden. Ja.
0: Goed, veel mensen vragen zich natuurlijk wel af, wat gaat daar nou precies gebeuren? Kunnen we het even uitleggen, meneer Dekkers?
2: Nou, dat kan, maar het zijn op 25 plekken gaan wij werkzaamheden uitvoeren langs het hele traject. En het traject is 18 kilometer lang. De mensen die daar dagelijks voorbij rijden, die zien die werkzaamheden ook wel, heb ik het idee. We hebben de laatste tijd wel eens gesproken over de ingekorven vleermuis. Misschien weten we dat nog.
1: Ja.
2: Daar worden 4 nieuwe faunapassages voor aangelegd. En daar gaan we dus deze weekend mee beginnen. Als we dan maandag over die A2 rijden, zien we nog niet 4 nieuwe faunapassages natuurlijk. Dat, zo snel gaat het niet. Maar het is wel zo dat we beginnen met de funderingswerkzaamheden voor die faunapassages. En die komen bij Roosteren, daar komen er 2.
1: Ja.
2: Bij Eurmond en bij Born. Met de mooie naam Born to be Wild. Misschien weten we het nog wel.
0: Dat is heel mooi, ja. Nou, vandaag is het een beetje een regenachtige dag. Ik kan dat niet nog goed in deze gooien.
2: Nou, de werkzaamheden gaan gewoon door. We hebben ook een reserveweekend altijd voor dit soort dingen. Nou, dan moet je denken aan hevige regenval, storm, sneeuw. Ja. Nou, dat is dit weekend gelukkig niet. Het is wel een beetje regenachtig. Ja, liever niet natuurlijk. Maar de werkzaamheden kunnen gelukkig gewoon doorgaan.
1: Nou rijden wij iedere dag over die A2.
2: Ja.
1: En wij vragen ons bijvoorbeeld af, wat gebeurt er met die brug in Roosteren?
2: Welke brug in Roosteren?
1: De grote brug die over de A2 heen gaat. Want daar zijn ze dus nu met die ecoviaducten bezig, hè?
2: Ja.
1: Maar dat is nog die grote brug die naar de België gaat, zeg maar. Ja. Ben je even overvraagd?
2: Ja, ik denk het wel. Welke brug bedoel je?
1: Ja,
2: de Kelpenbrug, of niet?
0: Nou, maar zeik, de brug.
2: Ja. Ja, nou, die wordt niet aangepakt. Dat zit niet in de scope.
1: Nee. Oké, dus die blijft gewoon staan.
2: Ja.
0: Nou, dat zijn enkele zaken waar we het zo meteen nog even over moeten gaan hebben hier bij meneer Dekkers van Rijkswaterstaat, die vanochtend de gast is bij ons hier in de Ellen of the Show. Om even te praten over de weekendafsluiting die eraan staat te komen. En nog veel meer. En er zijn van allerlei tools voor te gebruiken, waardoor je gewoon op de hoogte kunt worden gehouden. Dat gaan we zo meteen meemaken hier in de Ellen of the Show.

0: Shannon Spiro, The Great Expectation en de Ellen Ofton Show. Rood omcirkeld, 8 oktober 2026. Want dan hebben we toch te maken met grote afsluitingen. De A2 gaat vanavond voor de eerste keer dicht. Gaat nog een paar keer gebeuren. Daarover spreken wij vandaag in de Ellen Ofton Show met Alexander Dekker van Rijkswaterstaat. Meneer Dekker, ja, we hebben het al gehad. Ik neem aan dat er ook een flinke mediacampagne vasthoudt. Want u komt ook al binnen met allerlei zaakjes, kleine kaartjes, noem maar op. Wat heeft u allemaal uit de kast getrokken om de mensen gewoon erop attent te maken wat u allemaal gaat doen komend weekend?
1: Nou, heel veel. Je hebt nu inderdaad een zogenaamde Z-kaart in je handen. Die hebben we uitgedeeld bij de benzinestations. Die kunnen de mensen daar ophalen. En dan zie je de omleiding zo goed. Dus dankjewel. Dat is goed over nagedacht.
2: Ook in andere talen te downloaden, zie ik.
1: Ja, ook dat. Je hebt daar de omleidingsroutes. Er wordt wat verteld over de kortingsactie van NS en Arriva. Ja. Dus mocht je morgen toch op pad willen of dit weekend, boek een kaartje bij NS of Arriva met 50%. Dat kan normaal nooit in de spits. En nu wel, dus dat is hartstikke fijn. Mm-hmm. Ja. We zijn bij winkelcentra geweest om die dingen ook uit te delen. Je kunt het hele weekend ook volgen, de werkzaamheden. Er zijn 3 livestreams, dus je kunt gewoon lekker vanuit je luie stoel gaan kijken naar de werkzaamheden. Op 3 plekken hebben we camera's opgehangen.
2: Website van Rijkswaterstaat.
1: Op de website van Rijkswaterstaat, om precies te zijn, a2vonderenkerensheide.nl. Dat is de projectpagina. Mm-hmm. Dat is een live blog. Ja, en van tevoren proberen we de mensen natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in alles wat we doen. Ja. En vooral de oproep, ja, zoek een alternatief. Blijf thuis. Als je de weg echt niet op hoeft, doe het dan niet.
2: Of ga richting het noorden.
1: Nou, als je al in het noorden bent dan. Ja.
0: Nou, vooral dat, want dat is wat de mensen natuurlijk ontzettend veel interesseert. Hoe zit het met die omleidingen? Want er zijn zelfs omleidingen via België en Duitsland. We zitten natuurlijk in een heel smal stukje Nederland hier in Limburg. Ja, en wat adviseert u morgen van mensen die vanuit Midden-Limburg naar het zuiden moeten komen?
1: En dat maakt het natuurlijk ook wel gelijk een beetje moeilijk voor het internationale verkeer zijn van die hele grote omleidingsroutes. Mm. Dus dan ga je gelijk richting Antwerpen als je naar Rotterdam wil of via Duitsland natuurlijk. En als je echt de weg op moet, bijvoorbeeld, ik kan me zo maar voorstellen dat je in de zorg werkt, ja, dan ontkom je er denk ik ook niet aan. Ja, dan ben je afhankelijk van de provinciale wegen eromheen, bijvoorbeeld de N276. Maar als veel te veel mensen daarvoor kiezen, ja, dan loopt het daar ook vast. En dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee. Nu hebben we dit keer over een hele grote afsluiting, maar het is niet de enige die we hebben.
1: Nee, het is in een rij van 7. Eentje hebben we dus al gehad. Dat was vorig jaar. Nu dus dit weekend weer 1. En de volgende die staat gepland in maart volgend jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk over een paar maanden al. En volgend jaar nog 1. En zo gaat dat dan door tot eind 2029.
2: Want en dat dan zijn weer weekendafsluitingen?
1: Dat zijn als het goed is gewoon weer weekendafsluitingen. In totaal hebben we 7 weekendafsluitingen.
0: Maandagochtend dan moet ik klaar zijn om 5 uur. Maar we weten ook van de vorige keer dat er toch wel problemen zijn geweest. Onverwachte problemen met de ondergrond. Hebben jullie daarvan geleerd?
1: Ja, we gaan hopen natuurlijk dat dat nu niet meer gebeurt. Dus ik ga ervan uit dat dat euvel zich niet meer voordoet. Ja. En dat de weg gewoon op maandag 5 uur weer open is.
2: Ja, en ik heb ook begrepen dat je dan maandagochtend na 5 uur... dat je dan ook over nieuwe wegvlakken gaat rijden.
1: Ja, op 2 delen is het toch net een beetje nieuw voor de bestuurders. Bij Echt en bij Eurmond. Dan rij je over 1 kilometer nieuwe wegdek. Ook over het nieuwe tracé, als we dat zo mogen noemen. En wat je ook ziet is, ik mis wat. Want er worden ook 2 viaducten die niet meer gebruikt worden. Die worden gesloopt bij Born. En tussen Sittard en Berg heb je nog een viaduct. Mm-hmm. Wat ook gesloopt wordt. De nieuwe viaducten zijn al in gebruik daar. Dus die gaan weg.
2: Nou, dus daar merkt het verkeer qua doorstroming niet zoveel van.
1: Qua doorstroming niet. Maar wel zoiets van, hey, hier was iets. Ja. Maar het is er niet meer.
0: Goed, de grote militaire operatie kunnen we het eigenlijk wel noemen. Wat er komende weekend allemaal staat te gebeuren. Ik neem aan dat wij gewoon maandagochtend even met u contact opnemen om te kijken hoe dat allemaal geweest is. Tot slot, even een resume. De mensen, als ze zeggen van nou, waar kunnen we alles vinden als we nou eventjes niet allemaal een rijtje hebben van wat er allemaal moet gebeuren, waar we rekening mee moeten houden.
1: Alle informatie is terug te vinden op de projectpagina van dit project. Dat is a2vonderenkerenzijde.nl. Als je dit weekend besluit, nou, ik wil het eigenlijk wel gaan volgen. Nou, graag. Blijf wel thuis. Dus en doe het vanuit je luie stoel. Ja. Dat kan allemaal gewoon via deze site. En er zijn ook 3 plekken, dat kun je ook allemaal teruglezen op die projectpagina. We hebben uitkijkpunten gemaakt. gemaakt. Dus kom dan met de fiets of lekker te voet. En dan kun je zien hoe een viaduct bijvoorbeeld gesloopt wordt.
0: Alexander Dekker van Rijkswaterstaat, dankjewel en ontzettend veel succes.
1: Dankjewel.
0: Worden maandag weer terug bij ons hier in de Ellen Ochtendshow. En morgen zullen we even bijpraten wie dat de ontwikkeling is geweest van vanavond. Maar dat is vanavond geen van IAL eerste keer dicht. En check het allemaal en nog op de site van LA Nieuws. Toch over dat we bijhaaien. Dit zijn de herfstalen band en Chantal Jansen. Hallo in de yellow.

0: Mike hebben het weg. En een relaxed fortuin te waarde van 1500 euro. En voor de allerlaatste keer gaan we nu de opgave van vandaag geven. En dit is de opgave. En als het goed hebt, dan kunnen ze misschien straks bij ons in de uitzending. En als ze dan wets te vertellen wieveel veren er gesprongen zien in de iRelax fortuin. Dan hopen we dat we die morgen kunnen zien. Ondanks al die vertraging die er misschien toch wel kan komen. Met de afsluiting van A2. Maar goed, we gaan wel wat meemaken. En dan moesten we vanmorgen het finale spel met ons gaan spelen. Nog één keer laten we Maarten zitten op de iRelax fortuin en gewoon de veren eruit springen.
1: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil. Ter waarde van 1500 euro.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
2: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
5: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt, ja, het stukje energie.
4: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul

0: Je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Gebruik maken van het verkeer op dit moment. Veel lange files gaan we zo meteen al luisteren. Eerst naar het nieuws uit Limburg.
3: Ja, want in Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Een van de initiatiefnemers is Petra Lamberts van het Deltaplan Maastricht-Heuveland.
4: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
3: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van dat soort zones komen. Er wordt ruim 33 miljoen euro in geïnvesteerd. Op het Megalandterrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. Vanaf september volgend jaar volgt een tweede opvangperiode. Evenementen zoals Pinkpop kunnen er gewoon doorgaan. In 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden. Soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen, verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters toe. Bezoekers wordt aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of Ticketswap. De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat de provincie harder optreedt tegen de stankoverlast van drogerij Van der Weijer in Panningen. Alle partijen steunen een brief aan de provincie. Omwonenden klagen al jaren over de stank. Sommigen kunnen daardoor niet buiten zitten en houden ramen en deuren gesloten. Eerdere maatregelen hebben volgens de gemeente nauwelijks geholpen. Het weer in Limburg vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
2: Extra verkeersinformatie, want de ongevallen zijn extra druk. De A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leen. De file vertraging van meer dan 3 kwartier. A2 in zuidelijke richting vanaf Born tot Maastricht in de file vertraging 1/2 uur. En op de A67 van Assen tot en met Eindhoven 20 minuten.

0: Ja, ja, daar zouden ze maar in staan in die lekkere lange files. Nou ja, zo fijn is dat niet, maar de muziek maakt het allemaal weer een beetje groot, hè. Dan Harmer, We Light My Fire, Hebe L1. En dan wordt het laatste nieuws weer zo bij ons. We gaan nog even bijpraten.
1: L1 Media Overzicht.
0: En waar beginnen we dan bij de Media Overzicht? Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging de rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
2: Kijk, in Den Brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
3: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: Vanmiddag dan debatteren ze over de rente met de minister.
4: Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Ze kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
5: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
4: De Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen.
0: Kijk maar eens even naar buiten, dan merk je het al. Het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties van funderingen van huizen. Zoals deze man.
6: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op palen staan of op klei zijn gebouwd.
4: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
7: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: En het is peperduur geworden om een olietanker te huren. Die kost per dag €500.000. Nooit eerder waren de vrachtprijzen voor ruwe olietankers zo hoog, blijkt het cijfers van ING. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de tankers flink moeten omvaren, zegt deze economie.
8: Bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten in plaats van vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dus die olie wordt vanuit verschillende andere locaties nu vervoerd die vaak veel verder weg liggen. En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: Even een vergelijk, de huurprijs van een dag is nu 10 keer zo hoog als de gemiddelde prijs vorig jaar.
4: Het is 8 oktober. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint. En het RIVM deelt cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland.
0: Immobiel gebroten, het L1 Media Overzicht. En nu even lekker Bryan Adams op L1.

En ach jongens, het is druk deze ochtend in de provincie. Het allemaal te maken met ongevallen. Laten we maar eens even snel gaan kijken. A2 noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende, file vertraging meer dan 50 minuten. A2 zuidelijke richting vanaf Rooster tot Beek, flinke vertraging, bijna een half uur. A73 noordelijke richting Randweg Venlo, meer dan een kwartier, loopt ook al helemaal vast in Tegelen. En de A67 vanaf Assen tot en met Eindhoven, 20 minuten. En eerder deze uitzending spraken we al met Alexander Dekker van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de A2. Ze noemen het ook wel de weekendbreak van 8 tot 12 oktober. Vanavond gaat het eigenlijk al in. En al het nieuws is ook te lezen op onze nieuwsite l1nieuws.nl. En we hebben keertje gekregen. Keertjes liggen ook bij de tankstations overal. Die kent ze gewoon even bekijken wie dat er allemaal hoe zit. Maar verheidig op de hoogte. DBL1. Dit is Prince, but I would die for you. Op de dag hebben we de laatste zometeen in de uitzending van Holland. En dat hebben betrekking op de fauteuil. De relaxed fauteuil te waarde van 1500 euro. Maar hier is Prince, and I would die for you.

0: Limburg Doctors in Abel in televisie. Voor 40 jaar Robin Heerzen met het slotconcert in Amerika. Heerlijk. Ik heb ervan genoten. En er komen nog veel meer documentaires voorbij. Binnenkort bij L1. Kijk even op onze site l1.nl. Derde vakantie gedaan. Als ruim 33 miljoen euro is er beschikbaar om Ayers of ouderen in Maastricht en Heuveland zo lang mogelijk toegesteld te worden. Met ondersteuning in de buurt. En met dat geld werden de komende tijd zo'n 30 zogenaamde woonzorgzones ontwikkeld en uitgebreid. Peter Lambers van Delta Plan Maastricht, Heuveland daarover.
1: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
2: Het kost natuurlijk bakken met geld. Kunt u eens uitleggen hoeveel geld, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, we doen dat uit eigen kracht. De organisaties die hierin zitten, die geloven in deze aanpak. En tegelijkertijd worden we op dit moment enorm geholpen door een subsidie vanuit ISA, vanuit het Integraal Zorgakkoord. De grootste zorgkosten zitten in het zorgpersoneel, hè, want dat zijn allemaal handwerk. En een jaar in een thuiszorg, hè, bij de mensen thuis, bijvoorbeeld wondverzorging of helpen met douchen, kost ergens in Nederland tussen de 10.000 en de 12.000 euro. Maar een jaar in het verpleeghuis kost meer dan een ton.
0: Ja, een zonger ingriepen, dan dreigt er een zorginfarct. In Valkenberg, daar zijn al de nodige stappen gezet. Daar werd de huiskamer voor ouderen geopend. Gebiedsregisseur is Nelleke Tinbergen.
3: En het mooie is dat het gerund wordt door inwoners, door burgers. Maar dat professionals welkom zijn, meer te gast. Om toch ook als er informatie of iets nodig is echt te helpen. Zorg, maar vooral ook wonen en welzijn. Want wonen en welzijn, als we dat beter regelen, dan is er minder zorg nodig.
4: Je krijgt steeds meer mensen om je heen. Mensen die je goeiedag zeggen, waar je een praatje mee maakt. En dat is gewoon, dat is ook heel fijn dat je dat hebt.
5: Altijd, ik maak gezelligheid. Het verdriet heb ik niet nodig. Maar wel gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
3: Op pantoffelafstand noemen wij dat.
6: En dat doet denken aan de serie Melrose Place uit de jaren 90.
3: Ja, een beetje wel. Er is hier een mevrouw van 95 die ook echt komt aangeschoffeld bijna op de pantoffels. Dus ja, en vriendschappen die ontstaan en roddels die er zijn. Het is heerlijk om er tussen te mogen zijn ook.
5: Bedankt, hè. We horen het wel, hè. Goed zo.
0: Ja, gezellig toch, hè? Nelleke Tinbergen, gebiedsregisseur, huurden we van de huiskamer voor ouderen. Die is geopend in Valkenburg, hier in de Ellen of the Show. We gaan even naar Oasis toe met Wonderwall. En die komen door, gaan we de laatste kandidaat de uitzending halen voor hun finale plek morgen. Voor de fortuin, de waarde van 500 euro.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
15: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
14: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
16: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
14: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld.
12: En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden.
17: En de ongevallen hebben een extra drukke ochtendspits. A2 noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leen, de vertraging van meer dan 50 minuten. A2 zuidelijke richting vanaf Roosteren tot Beek in de file, vertraging ook bijna een half uur. A73 noordelijke richting Randweg Venlo, meer dan een kwartier, loopt ook al helemaal vast in Tegelen. En op de A67 de slotte van Assen tot en met Eindhoven, 20 minuten vertraging.
18: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
20: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
19: Voordeelhaartjes.nl. De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
21: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van €1500.
24: Wakker blijven.
23: Dit is de L1 Ochtendshow.
24: Dit is L1.

De herfst. Kijk eens even de moeite. Raindrops keep falling on my head. En de kogel vertrokken voor kloon in de Limburgse landschap. Door was de blaadjes in kans kon doen. Er moest alles weer winter kloon maken. De 24 graden komt helemaal terug. Tenminste, zeker niet vandaag. 16 graden stabiels op de teller. Jongens. En we gaan weggeven vandaag de laatste finale plek. Hier bij Alleen in de ochtendshow.

0: wakker bleven met de Ellen Ochtend Show. En gisteravond nog Vivo. Ik heb gekeken naar de Scooties. Heb je gezien? Nieuwe serie.
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Ja, dat is een chique serie op Ellen Televisie. Van twee scootmobielclubs in de provincie. Met de windje in de hoor trekken ze de broer door de provincie. Die maken van alles mee. Check het even op onze site.
1: Dat weet niet door een Bastens, of niet?
0: Nou, dat kan ze niet zeggen. Oh. Dat kan ze niet zeggen. Maar kijk het maar eens even allemaal door. Okay. Ik ben zelf ook aan het kijken op de kaart die ik vanmorgen gekregen heb van de meneer van Rijkswaterstaat, Alexander Dekkers. Ja. Want er gaat natuurlijk wel gaat gebeuren. En we zullen dat straks nog een keer gewoon rollen. De A2 weekendbreak. En dat betekent dus dat vanavond, dan gaat dat gebeuren om 9 uur. Toen met vrijdagochtend is er, kent ze die A2 alleen nog maar onmoeig, zeg maar. Maar nee, naar het zuiden toe. Er zijn van allerlei keertjes uitgebracht. Crisis bij de tankstations. Uiteraard is ook alles nog te lezen op onze site lnnieuws.nl. En laten we straks meneer Dekkers nog maar een keer gewoon vertellen. Want het bestuderen van die kaarten, daar ben je toch wel even mee bezig. Is het allemaal zoiets. Wat er allemaal zit te gebeuren.
1: Nou.
0: De ganzen verholen huur straks allemaal. Wat we ook gewoon doen nog dit uur. Eerst om ons even bezig gaan met de winnaar. Tenminste, de winnaar van de dagprijs. En dat is natuurlijk een cheque te waarde van €250 te besteden bij de woonwinkel. Dat gaan we straks weggeven. Heb ze die vanmorgen aangemeld? Heb ze gehuurd? Wie wil veren er uit de fauteuil van Maarten springen? Ik kan het zo maar zien dat we die straks gaan bellen. L1.

jee, jouw levende brouwer is er zeker. Zometeen gaan we even bellen. Eerst even kijken of verkeer, want een extra drukke ochtendspits deze ochtend door ongevallen. We hebben er nog 3. A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende, vertraging meer dan 50 minuten. A73 in noordelijke richting de randweg Venlo, meer dan een kwartier. En de A67 vanaf Asten tot en met Eindhoven, 15 minuten. Hebben ze vanochtend gehuurd. Toen Maarten op de ouderwetse voertuig ging zitten. Wie wil verder hoed sprongen, heeft zich aangemeld via de L1-app. Opletten, we gaan zo meteen even bellen.

0: Oké, okay, Tony Braxton was dat hier bij L1 in de L1 ochtendshow van deze dag. Dat we kunnen zeggen van één immers motto nog een finale plek verdienen. Daar moest ik even doen. Dat is even gewoon loesteren. Dat hebben we vanochtend al een paar keer laten huren. Dat Maarten ging zitten op de Ajoetse fauteuil. En aan onze schoen is gewoon de Valkenberg, of niet? Goedemorgen, Valkenberg.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreken we?
1: Met Petra
0: uit Valkenberg. Petra, goedemorgen. Dit was er al vroeg bij je.
1: Ja, ik ben altijd vroeg.
0: Goed zo. Van die vroege vogeltjes, daar haal je weer van hier bij L1, dat is hè?
1: Ja, ik heb je altijd opgestoken, Radio L1.
0: Ah, oh, dat vind ik zoen om te huren. Maar Petra, wie is er met die meubels gesteld en vooral met de stoel?
1: Ja, ik zou wel een leuke relaxstoel kunnen gebruiken.
0: Ja, dat is zeker. Hij steekt hier achter me, dan heb ze hem zeker ook al gezien op televisie, hè?
1: Nee, dat heb ik nog niet gezien.
0: Oh, dan moest ze zo meteen maar eens kieken. Ja, ik moet ook een beetje gaan draaien, dan kent ze hem beter zinnen. Maar goed, dicht kent ze hem verdienen. Maar dan moest ze natuurlijk wel eerst zorgen dat ze een finale plek voor ons
2: kiest.
0: Ja. En morgen gaan we dan met al die finalisten een spel spelen. En uiteindelijk gaat er immers vandoor met die relaxfortuin ter waarde van 1500 euro. Maar als ik zo meteen het antwoord goed heb, ze hebben ze sowieso een shoptegoed gewonnen. Zullen we eerst maar eens even gaan kijken wat tegen dags van wieveel veren er vandaag uit de Relax Fauteuil van Maarten sprongen? Zeg het maar eens.
1: Twee stuks.
0: We gaan het even testen.
3: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed.
0: Ja, dat waren er twee. Hey. Dat betekent Peter.

0: half laken. Dat maakt me niet zo.
1: Ja, ik moet Maarten dan naar de bekker sturen. Dus, ja, ja.
0: Wat je op vuur, dat
1: maakt niet allemaal goed. Ik ga niet zo meteen een appje sturen en ik ga wel morgen lekker spelje spelen. En een zeebericht, hè?
0: Hartstikke goed. Super bedankt.
1: Ja, en heel veel plezier. Morgen met het spelje. Ding met z'n dag.
0: Hey,
1: van de kamer. Hoi. We zijn allemaal hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. Harry Styles, adore you. En morgen gaan we die finale spelen.

0: kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en

0: is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: 10:30, dit is het LA Nieuws met Maarten.
6: In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Een van de initiatiefnemers is Peter Lambers van Deltaplan Maastricht-Heuveland.
7: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
6: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van zulke zones komen. Wordt ruim 33 miljoen in geïnvesteerd. Op het Megalandterrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. Vanaf september volgt dan een tweede opvangperiode. Evenementen als Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. In 2023 werd er op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden, soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen, verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Voor ons Oktoberfeest neemt het aantal oplichters toe. Bezoekers worden aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of Ticketswap. De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat de provincie harder optreedt tegen de stankoverlast van drogerij Van de Weijer in Panningen. Alle partijen steunen een brief aan de provincie. Omwonenden klagen al jaren over de stank. Sommigen kunnen daardoor niet buiten zitten en houden ramen en deuren gesloten. Eerdere maatregelen hebben volgens de gemeente nauwelijks geholpen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden.
5: Om 9:30 nog steeds files. Dat komt door ongevallen. A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende sta je in de file. Ruim een half uur vertraging. En de A67 van Assen tot en met Eindhoven daar nog een kwartier.

0: van morgen, dat geeft fantastisch weer. En relax voor tuin, de waarde van 1500 euro.
1: Oktoberfest!
0: Dat komt er ook aan. Even een beetje jodelen, britselt eten. Wat dacht je van rijbekoeken, braadworst en dan pul met bier? Ja, we zien met de voorbereiding al volop eerlijk hier alleen. Dat betekent ook dat we binnenkort in de fotoboot gaan neerzitten door het Oktoberfeest en zitten. Dan kent ze zichzelf ook een klein beetje vereeuwigen. En een echte ajoerwetse foto te maken, een tastbaar exemplaar, om even te hebben in Maarten. Wat is dat?
2: Ik heb een foto van ons allebei in de luchtballon boven het Oktoberfeest in Sittard.
0: Zo zit het goed.
2: Maak in de fotoboot, daar komt bij ons te staan in die boede, zeg maar.
0: Ja, in de boede, zo heet dat ook, hè? In de boede. Heb ik zelf ook zo'n foto gemaakt vanmorgen. Zit er geen al zo goed. En dat is schoen aandenken. Dus volgende week dan gaan we dat allemaal doen.
2: Ik wel pastoor Pascal?
0: Nou, het ligt meer op een, moest je dat zeggen, vroeger had ze op de ZDF had ze van die slagerparades.
2: Ja, inderdaad.
0: Van die presentatoren, die zoeken er ook altijd zo goed, hè. Maar goed. Dit was de vorige week ook, natuurlijk. Vorige week Zolderlicht. Dan geeft ze ook door live programma's maken. We maken totaal maar liefst 30 uur radio. We konden er echt van alles doen, nog leuke spelletjes spelen. En we hopen de stichter natuurlijk Wiebus.

0: Ach, kom aan, al die druimen die gewoon komen. Kwart voor tien geworden hier bij Aleiden. Ach, de wens het wel. Dat ze get hubs, maken ze het open. Alles is vandaag verpakt in plastic. En dan hebben ze zo'n grote zak natuurlijk hangen. Dan moesten ze de plastic indoen. En dan zijn de twee weken werd de plastic opgehold. Maar ja, wat zou er nou mooier zijn dat al dat plastic weer bruikbaar was. Dus van een weggegooid plastic flesje door weer een bruikbaar product van maken. En dat vervolgens nog een keer recyclen. Zo. Ja, dat ken op de Brightland Gemmelot Campus in Sittard-Geleen. Moet dat straks op grote school mogelijk weer. Na 8 jaar plannen en bouwen is door de Circulair Space geurbend. En dat is een plek waar bedrijven en onderzoekers samenwerken om plastic afval opnieuw te gebruiken. De bestuursvoorzitter is Lia Voermans en die legt uit waarom dat belangrijk is.
1: De opening van het gebouw is superbelangrijk, omdat we hier een unieke, volledig circulaire demonstrator bouwen om te onderzoeken en te testen en op te schalen hoe je van plastic afval nieuwe grondstof maakt en daar nieuwe producten van ontwikkelt, nieuwe designs maakt, dat het ook weer recyclebaar is.
2: Het Rijk weigerde onlangs nog 150 miljoen bij te dragen aan projecten hier op de Brightlands Campus van Gemmelot voor circulariteit, voor hergebruik van materialen. En juist daarom is het zo belangrijk dat vandaag hier dit gebouw opende, waar veel partijen onderzoek doen naar het hergebruik van plastic.
3: Nou, mensen hebben bij plastic als materiaal geen intrinsiek waardegevoel. Dus we gooien het veel makkelijker weg, we gooien het veel makkelijker daar waar het niet hoort, zoals op straat en in de natuur. Terwijl dat bij metaal niet zo is. Dus als we aan mensen kunnen meegeven, plastic is echt een waardevol materiaal. Hopelijk gaan mensen dan ook bedachtzamer om met dat materiaal en gaan ze het sorteren waar het hoort.
2: Voor een frisse noot zorgden de leerlingen Manal, Julie en Koen van Groenewald College, de buren in Stijn. Want zij confronteerden de aanwezige politici, wetenschappers en technici met de realiteit buiten de bubbel.
4: Nou, ik had het over plastic rietjes, dat ik vind dat die terug moet komen. En dat iedereen het wel herkent, of dat papieren rietjes heel vervelend zijn. We hebben het wel over kleding en nieuwe dingen kopen, maar niet over het hergebruiken of tweedehands kopen of zoiets van kleding.
2: Gebruiksgemak en design zijn cruciaal om het hergebruik van plastic een succes te maken. En vooral dat ontwerp, het design, laat nu nog vaak te wensen over. Waardoor noodgedwongen veel materiaal wordt weggegooid. Een nieuwe Europese richtlijn moet daar verandering in brengen.
1: We willen ook als Europa niet meer afhankelijk zijn van olie en gas en andere sources die we uit China, Amerika of waar Rusland nodig hebben. We willen het zelf kunnen doen. We willen als Europa zelfvoorzienend zijn, autonomie hebben. En daardoor gaan we kijken met welke grondstoffen die we hebben tot onze beschikking, waaronder dus afval, plastic waste, om dat te hergebruiken zodat we zelfstandig onze markt kunnen opereren.
3: We zien dat Europa is koploper in onderzoek, maar ook in industriële uitrol van plastics recycling. En dat wordt absoluut gedreven door de wetgeving, door de Circular Economy Act, door alle incentives die gegeven worden met policy op recycleren, op hergebruiken en op duurzaam gebruik van plastics. Dat is de motor. Als dat zou wegvallen, dan hebben we best wel een probleem.
0: En dat was hoogleraar Kim Ragaard van de Universiteit Maastricht. En zo krijgt plastic afval ingelijnd een tweede leven. Want wat we vandaag achter ons weggooien, kan morgen zomer weer een waardevolle grondstof zijn. En het hier in de Ellen Often Show. Maar nu de Black Eyed Peas en Aga de Vrieling. Kalenderkloor liggen, Maarten, want zo meteen gewoon weer eens even kijken. De Scheldwoordenkalender wordt allemaal opzijd. Hier in de Ellen Often Show.

0: Black Eyed Peas. Woehoe! Nou, morgen gaat Imus ook woehoe zingen. Maar morgen spelen we de finale voor de Relax Fortuit. Ter waarde van 500 euro. Jo, hoe heet ze de camping naartoe? Monique Hoofs, hoe geleend is al die aanschuiven. Jeffrey Hoed op een ruiver. En Petra Nijkens hadden we net al in de uitzending. Kumut Valkenberg, camping via Bergen te Blijten, Bergen afgereden. En dan zoeken we onze studio binnen, want oh, zie je morgen strijden.
1: Een show verdeeld ook, hè? Twee mannen, twee vrouwen.
0: Ja, zo. Dan zullen ze morgen huren wat ze allemaal moeten doen. Dat zou wel lekker chiques weer. Want we hebben natuurlijk een spel bedacht, een eindspel. En dan kreeg ze ook een fly van ons. Die moesten daar even een olie.
1: Een rondleiding ook nog, hè?
0: Een rondleiding van ons. Kreeg ze ook nog allemaal gezellig op de foto gooien. Dus gewoon allemaal meemaken morgen. Let wel even schoon op. We zullen straks nog een paar keer rollen. Want vanochtend hadden we al in de uitzending van Rijkswaterstaat meneer Dekkers, die ons even uitleg geven voor wat er van overdag gaat gebeuren. En dan komt het weekend met de afsluiting van de A2. Want dat is toch wel een puntje. Dat gaat nog een paar keer gebeuren. Maar we haaien die zeker op de huur die bij alle heen. Nou, ik ben een beetje zenuwachtig.
1: Hoeft niet.
0: Want ik... Nee?
1: Nee, is niet van dicht op toepassing. Nou, vandaag niet.
0: Wat gisteren hadden we. Het woord van gisteren was.
1: Hanenburger.
0: Gisteren was dat een Hanenburger. Ja, ja, ja. Wat hebben we vandaag. Nou, moet ik de pauk er even bij pakken. Was het de Wils Maarten. Nou, het woord van vandaag.
1: Kroddel.
0: Kroddel?
1: Kroddel.
0: Ik ken alleen de voddel, maar was het een kroddel?
1: Kroddel, dat is een klein persoon.
0: Oh, dat valt mee.
1: Dat is net van dicht op
0: de. Nou, dat valt allemaal mee. Zo meteen een groeit persoon. Dat is Ruben Wekers.

0: Frans Pollux. 24 uur per dag Limburgse muziek. Loester Plannenweg Radio. Kijk op plannenweg.nl.
1: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.

0: naast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen... op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
13: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden.
15: Goed nieuws wat betreft de file eerder vanmorgen op de A2 noordelijke richting tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar is nog maar weinig van over, tenminste, stel ik het kaartje van de ANBB mag lopen, nog een kleine 10 minuten vertraging.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe. Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
18: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Ja, in tegenstelling tot het weer ken je de start van Route Regio vandaag een best tropisch begin. Die hebben een paar dagen vrij uur. Ja, van harte welkom. Mijn naam is Ruben en ik mogen vandaag even de motor aanzwengelen van Route Regio. Heet is net met Ricky Martin en Maria. De route loopt weer van het welbekende IJzerton aan de Mokerheid met bijvoorbeeld het nieuws van het Houtum. Hoe dat wordt geëvalueerd over de opvang van statushouders. Dat verluipt volgens omwonenden en het COA overwegend goed, als in er al wel verbeterpunten.
1: Ik sta er positief in en niet alleen ik, maar ons gezin ook. En natuurlijk hebben we wel wat overlast in die zin dat het, wat ik al net zeg, altijd bedrijvigheid is. En dan heb ik het ook voornamelijk over het telefoneren van mensen. Daar erger ik me wel een beetje aan dat mensen alles op de speaker doen.
0: En ja, daar is ze nog niet zo content mee. En in Venlo zien heel wat inwoners van de wijk het Ven ontevreden. Ze hebben in een brief aan de gemeenteraad opnieuw de zorg geuit over tuincentrum Leurs. Aanleiding van de brief is een aanvraag van het tuincentrum om de parkeerplaats al uit te breiden met tientallen plaatsen.
2: Er is vorig jaar, anderhalf jaar geleden, een parkeerplaats met behoorlijk wat parkeerplaatsen geopend. En de inkt daarvan is nog niet droog van die vergunning. Of er wordt alweer een nieuwe uitbreiding aangevraagd van 80 tot 100 parkeerplaatsen. We hebben destijds afgesproken, is er een bewonersavond geweest van Leurs. Breid uit, maar dat is wat ons betreft dan ook de grens. En als er dan weer een nieuwe uitbreiding komt, ja, dan accepteren wij dat niet.
0: Ja, door aan de langere kant dan, directeur Peggy Leurs van het tuincentrum. Dat weet de verbaasdjes in, want ze zag dat ze juist de afgelopen week nog een fijn bijeenkomst had met die buurtbewoners.
3: Liefde voor Limburg. LLE.
0: Route Regio op de donderdagochtend, weer bekerkuit van het huis van noord tot zuid en oost tot west.

oude Bob EB, groeten regio met overigens goed nieuws op dit moment. Want tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat Limburg officieel filevrij is. Daar stond natuurlijk vermerken een flinke vertraging op de A2R. Even kijken, van Nijwiert tot aan Leende. Daar is gelukkig niks meer van over.

0: prachtige plaat, maar wel een lastige meizinger, kan ik me verstellen. Op het moment dat hij helemaal mij wilt je kaken schreeuwen. La tribu de Dana van Manau, dan mooi in het Franse vocabulaire toch wel richting om in de knijen hebben, denk ik. Ondertussen heel wat angst. Het gaat over het podcastprogramma. Ja, het multimediale monster van L1 kunnen we het misschien beter noemen. Onder vier ogen. Want het komt je op de televisie, het komt je op YouTube. Het is ook nog een podcast dus. In uw favoriete podcast-app ook te vingen. Kon hem tegen vooral even volgen, zo luidt je het advies. Bas van Mulleken was te gast in de laatste aflevering. Lang bij L1 gewerkt, werkt nu bij de Limburger. Berg is ook theatermaker. Steert nu in het theater meneer tenminste, Beppie Kraft namelijk, in de voorstelling Beppie 8.0. Ja, de vraag in die editie van de podcast was te langerangeren, wie verluipt die samenwerking eigenlijk? Beppie is toch ook wel iemand die de boel graag onder controle houdt.
1: Het is pure vertrouwen, is het. We hebben een echt een goeie band, we zijn echt bevriend geraakt ook. En Beppie kent mij vertrouwen. En die kent mij ook vertrouwen dat ik, dat is een denker die ze niet wilt vertellen, of die ze, hoe ze het niet even wilt hebben, of wat dan ook. En dan kent ze me ook vertrouwen dat gewoon dan niet om roet halen, zeg maar. Dat is één. Vertrouwen is één.
2: Dus toen wist die dingen, maar die zet hier net in de voorstelling.
1: Ja, ik zal best ook dingen niet weten natuurlijk. Maar dat, ja, dat is wel belangrijk, dat ze gewoon elkaar kent vertrouwen. Ja. Ik zit dan niet uit eigen of niet uit gewin of zo. Ik zit dan niet mezelf voor ik me eens interessante vragen stellen, zeg maar.
2: Maar wordt het dan lastig om dat vertrouwen te winnen? Want zie, is natuurlijk een vrouw die overal bekend is en die had de ganse dag lui aan de jas hangen.
1: Ja, maar dat is toch niet zo. Ja, dat kan ook omdat ze een hele goede klik hebben. Ze is heel open. Hmm. Ik heb er ook wel eens gesproken. Zeker. Ja, het praat heel makkelijk altijd met Beppie. En ik ben gewoon heel veel. Ik ben op biertours geweest. Ik ben op bier op bezoek in Spanje geweest. Ik heb mijn eigen gezin metgenomen naar Spanje. En dat maken bepaalde vriendschappen. En dat is echt de basis van dit project dat we samen doen.
2: Ja. Wat op een gegeven moment dan geheel in stijlbas weer kloor is. Hè? Op een gegeven moment, als ze de laatste vuurstelling gedaan.
1: Ja, ik heb haar nog een appje gestuurd deze week. En van, heb ze er weer zin in? Want vanavond staan we weer in het theater. Ze zei, ja, wat gaan we nu doen na de 16?
2: Zwarte gat.
1: Ze kende zwarte gat. Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Dat is wel, dat zijn 6 weken dat ze er 3-4 vuurstellingen per week hebben.
2: Ja.
1: En dat is dan, dat is zo leuk samen.
2: Maar eigenlijk zegt ze in dat appje, ik wil een reprise of gaat anders of weer. Toch?
1: Ja, de moest het ook exclusief houden. Dit is hetzelfde als een Ahoy geweest. Moest dat niet 2-3 keer doen, want dan is het niet meer speciaal. We hebben nu 16 voorstellingen in totaal. In 6 weken tijd. Best wel erbij, echt geluk gehad. Best wel nee, ja, jammer.
2: Ja.
1: Het moet een beetje, ik stel er voorop om het nog een keer te verzinnen. Maar ik snap ook wel dat ze dan een beetje exclusief moest houden.

0: Want zo volledig op de automatische piloot hier net van Vlemming bij Route Regio. De organisatie van het Oktoberfest waarschuwt voor oplichters. Hoe die dan te werk gaan, hoor je zo meteen van Maarten.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op Rousseau.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Krijgen we die zon vandaag nog eventueel een beetje te zien? Dat en ook het laatste Limburgse nieuws hoor je van Maarten.
4: De A2 tussen het Vonderen en Kerenzijde gaat vanavond vanaf 9 uur dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. Eerst wordt alleen de rijrichting naar Maastricht afgesloten.
5: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2 en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
4: Ja, dat is Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat. Vanaf morgenavond gaat de weg dan in beide rijrichtingen dicht. De afsluiting duurt dan tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat sloopt onder meer 2 viaducten en legt nieuwe faunapassages aan. Verkeer moet rekening houden met flinke hinder- en omleidingsroutes. In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Daar is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van zulke zones komen. Wordt ruim 33 miljoen in geïnvesteerd. En op het Megaland-terrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. En vanaf september volgt er dan een tweede opvangronde. Evenementen zoals Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. En in 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden. Soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen. Verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters zelfs toe. Bezoekers worden aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of Ticketswap. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden.

absolute klassieker natuurlijk op naam van Marco Borsato. 1-1 bij Roetregio. Het welbekende dromen zijn bedrog. Zometeen gaat het over een vrij uitzonderlijk probleem in het plaatsje Bergen. Er is namelijk traditie dat bij iedere kerstverse baby een boom plus naamplaatje werd geplant. Maar, nu zijn er zoveel baby's geboren, dat de boom opzien. Ja, ik zit te denken, hebben ze toch geen televisie of Netflix of zo door in Bergen?

0: purple disco machine wordt hier eens even flink aangezwengeld. Bent hypnotized.
1: Met jou, bij jou. Dit is Goede Regio.
0: Ja, normaal gesproken zijn ze in Bergen natuurlijk content met iedere nieuwe baby kerstverse Bergenaar. Maar nu zorgt een vrij onverwachte geboortegolf voor een wel vrij bijzonder probleem. De geboortebomen zijn op. Ja, dat zit zo al binnen 20 jaar. Krijgt eerder pasgeboren kindje in het dorp een eigen boom met naamplaatje erbij. Alleen zijn er dan in de afgelopen 2 jaar meer kinderen geboren dan verwacht. En dus moest de feestelijke onthulling tijdens de kermis weer uitgesteld. Collega Ruud van Broek over ging eens even kijken naar die plek. Hoe dat dus de ooievaar sneller blijkt werken dan de dorpsgod Bumpkin planten.
2: Pieter Keren, u bent van de dorpsraad in Bergen. We lopen langs, het waait een beetje, maar we lopen langs het pad waar alle bomen staan, hè?
3: Ja, de Krommendiek, genaamd.
2: Hoeveel bomen zijn het eigenlijk?
3: Ja, ik denk dat we ergens in de 25 bomen, 30 bomen. Ik heb ze niet nageteld, maar vanaf 2007 tot 2023 staan er geboortebomen. Dus, ja.
2: Want iedereen die hier geboren wordt in Bergen krijgt zo'n boom. We staan erbij, loop even mee. Groot bord staat erbij, hè? Manu de Goit, ik weet niet of ze luistert. 18 april 2008 is zij geboren.
3: Ja,
2: dit is een kastanjeboom?
3: Dit is een kastanje. En we hebben ook, in het begin zijn ze begonnen met kastanjes en notenbomen. Met het idee dat de vruchten later door de kinderen geraapt konden worden en opgegeten worden. We zijn achteraan wel doorgaan op andere soorten. Ook een beetje voor biodiversiteit. En ook als er ooit ziektes komen in bomen. Maar bijvoorbeeld staat ook een kers of zo. Die kun je ook weer eventueel plukken.
2: Om de 2 jaar is hier een feest in Bergen. Want dan komen de nieuwelingen, die komen hier denk ik dan naartoe met hun ouders, hun grootouders.
3: Ja.
2: En die krijgen zo'n boom.
3: Ja, klopt precies. Om de 2 jaar krijgen ze dat. Dat is altijd in het kermisweekend. We hebben de eerste zondag van oktober is het kermis hier. En dan doen we die zaterdag de boom onthullen met de kinderen. En dan de familie en alles erbij. En daarna gaan we naar de kermistent. Een stukje vlaai eten, koffie en dan sluiten we het af.
2: U bent geboortekender hier in Bergen. Hoeveel kinderen worden normaal geboren hier?
3: Ja, per jaar. Ik denk als we de gemiddelde hier de laatste jaren zien. 1, 2, max 3 per jaar. Ja, zeker. En nu zijn het er 7.
2: Ja.
3: En, 7 kinderen.
2: We hadden in 1 jaar?
3: Maar, we hadden maar 5 bomen staan. In 2 jaar dan.
2: 2 jaar,
3: in 2 jaar, ja.
2: Dat is gewoon een verdubbeling haast.
3: Ja, dus we gaan eraan. Het gaat erop.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, langzaam krijg je natuurlijk verjonging. Er komen wat huisjes te kopen. Dus vanuit wie het dan koopt, als er wat jonge mensen zijn. Ja, dan zo gaat het een beetje in de golf. Hè. Je hebt natuurlijk vergrijzingen overal. En als dat dan oudere mensen wegtrekken of kleiner gaan wonen, dan heb je kans dat er jeugd komt te wonen. Ja, dan heb je ook kans dat er kinderen geboren worden.
2: Ja. En ja, nu staat u een beetje met de hand in het haar, want u zorgt voor die bomen. Hoe moet het nu verder?
3: We hebben hier De Wei, dat is een dorpstuin. Onderdeel van het dorp is gebeuren hier. Een heel actieve club. Nou gaan wij daar gewoon de bomen planten. Dat is ook openbaar toegankelijk. En dan komen daar wat bomen dadelijk nieuw met bordjes. En dan breiden we daar voorlopig uit. Maar we gaan daar wel iets andere soorten. Dus een amandelboom is onder andere verzocht. We hebben wat vragen. Ja. Dus echt meer fruitbomen, meer andere soort vrucht. Dus het kan een ander soort zijn. Maar nee, we gaan niet heel kleine miserige boompjes planten, dat doen we niet.
2: En er komt ook geen rem op kinderen krijgen hier in Bergen?
3: Nee, er komt geen geboortestop. Nee, nee, nee. We hebben ook niet voor niks de ooievaars nesten ooit geplaatst hier. Dus die kan ze ook maar rondbrengen. Nee, ze zijn van allemaal welkom.
0: Ooievaars blijven gewoon welkom daar in Bergen. Maar goed, ja, planten van bomen ligt dus even stil daar in hetzelfde dorpje Bergen. Vanwege de voortplanting.

0: moet de regio richting Helvoort met EL, The Barge en Who's Johnny? Het zal echt niet ontgangen zijn als hij naar boete het gekeken of al boete ziet geweest. Paraplu en regenjas lieken vandaag absoluut geen overbodige luxe. Het is herfst weer tot en met de zomer. Daar ligt ze een beetje definitief achter ons. Tegelijkertijd de gevolgen van de droogte, die zullen we nog lang vullen. Geldt dan zeker voor mensen die na zomervakantie schuren ontdekt je in de muren. En dat zijn er best wel veel. Zo merken bouwbedrijven nu, die werden volop gebeld met vragen over reparaties aan de funderingen van huizen. Zoals deze manier.
1: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Ja, en dan zit je met de welbekende gebakken peren. Werd zelfs gedacht dat er zo'n 425.000 woningen schade aan de funderingen hebben. Vooral in gebieden hoe ze op houten peul stonden of op klei zien gebouwd. Het was een flinke kostenpost.

Another Chance van Roger Sanchez hier richting 11 uur. Dat we ons opmaken van natuurlijk een kerstverse meezinger. Ik zat te denken aan een meezinger binnen de thematiek van het weer. Is toch zo'n beetje het gesprek bij de koffieautomaat vandaag. Het heet zeker afgelopen nacht in ieder geval het welbekende peperstelen geregend. Dus nou, denk aan, even kijken. I Wish It Would Rain Down van Phil Collins. The Adventures of Rain Dance. Maggie van de Chili Peppers. Tellen we ook wel goed. Liverpool Rain van Raccoon. Zo zelfs ook wel prima zin. Rain on Your Parade. Nou, nu met me op. Mocht trouwens over de wind gewonnen. Of herfst.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Defensie wil geen verdere informatie geven over verdachte drones bij militaire basis, waaronder het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De A2 tussen het Vonder en Kerensheide gaat vanaf vanavond 9 uur gedeeltelijk dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. Vanaf morgenavond gaat de weg in beide richtingen dicht. En Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Even terug naar de jaren 80. Met Tiffany, I think we're alone now.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Happy verzutje, het kunnende show. Hey, bij Route Regie.
0: Yo, yo. Yo! Ja, bij Route Regio, alles behalve alone. Nou, nee, alle ballen verzamelen, want er komen al die wat verzoekjes binnen. Naar aanleiding van de meezinger. Ja, je zult te denken, als hij vandaag de boete kijkt, dan werd er niet per se vrolijk van. In tegenstelling tot de afgelopen tijd, want dan kost het nog van een heerlijk nazomersweertje genieten. Dat is vandaag toch zo'n beetje afgelopen. Maar goed, ieder nadeel heb zijn voordeel, zei Oets Emes. En zodoende proberen we er toch het beste van te maken in de vorm van een meezinger. En er zijn best wel leuke, regenachtige, herfstige platen. Zo bij wie ook even kijken. Journey, die zit, nou doet je een van Rob de Nijsmerk.
2: Dagje stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid.
0: Het ritme van de eenzaamheid. Ja, dat is natuurlijk wel de knaller. Ook uit eigen provincie, wel wat notoire regenachtig materiaal. Van de Janssen Bargeband natuurlijk. Alleen dat natuurlijk wel een beetje een langere context, hè. Een regenjas was alles wat hij droeg. Verder kreeg ik dit nog van John binnen.
3: Ja, dan zat ik te denken aan Miss Montreal, door de wind. Leek me wel een mooi plaatje voor vandaag. Groetjes, hoi hoi.
0: Het hoeft niet per se alleen met regen te maken hebben. Herfst kan ook nogal wat wind met zich meenemen.

0: Vind ik ook wel een zeer relevante kandidaat. Nou, even kijken. Ik heet nog even. Mocht je nog wat willen praktiseren over een herfstig plaatje.
1: Dit is L1.
0: Voor de meezinger. Dan bent u van harte uitgenodigd om die plaat even door te geven via de L1-app. Wil ik ondertussen nog even alleen met wat...

Matthias Rijm, heen net bij Route Regio. Zometeen hier de thee over een nogal bijzondere vacature. Een van de criteria voor die vacature. Je moet nogal goed kunnen ruiken. En op het moment dat je de functie krijgt, en dan valt je wel min of meer letterlijk met de neus in de boter.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Wat een muzikaal regenachtig materiaal. Komt je allemaal binnen via de L1-app. En dat is alleen maar goed, hè. Bier meneer Verkeerd, hoever dank. Ik zit te denken, Deadline komt toch wel met rassenschreden dichterbij over een kleine 5 minuten. Dan moet er toch wel weer de rook verschijnen. Welke van die platen, welke herfstige plaat dan vandaag de bijzinger werd. Eerst even heel wat anders. Een vrij uitzonderlijke vacature. Internationaal wel te verstaan, want de Finse eilandenregio Turku zoekt iemand met een uitstekende neus. Moet dan namelijk de geuren van de regio opsporen, want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld. Met een ludiek filmpje op Instagram laten ze zien wat er dan allemaal te roeken valt.
1: Things like fish.
2: Fisksoppa.
1: Fisksoppa. Sauna. And my favorite, berries.
3: Sunt pe ora, Pascal.
1: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
0: Ja, get a nose job. En dan niet de plastische chirurgische variant bedoelen ze dan door mij. Ongehangere fish and berries werden er genoemd. Ja, ik zit al meteen te denken aan, aan de Scandinavische delicatesse surströmming. Maar als dat er iets niet lekker roept, dan is het tijd volgens mij, Geur. Solliciteren voor deze zogeheten nose job kan nog ruim 2 weken. Mocht je interesse hebben, zoek dan het welbekende neusje van de zalm. Maar er staat ook wel wat tegenover trouwens. Mocht ze namelijk 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie, kreeg 2000 euro en alle kosten weer vergoed. Nou, toppertje.

0: I've got the music in me. Kiki D natuurlijk in, heb je goed geregeld.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het
0: diepe
1: Rutger, het gemunde
0: show,
1: hey, ben je goed, regie?
0: Yo, yo. Jazeker weten, weer de democratie hoog in het vaandel, hey, Roetregio. Want de hoogste tijd voor de lancering van de meezinger van vandaag. Ja, een herfstige plaat, we worden snel op zoek, want het lied was een beetje definitief voorbij die zomer. Dat was trouwens ook een plaat die veelvuldig wordt aangevraagd. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer.
2: Hey, als nu een beetje eerder begint aan die metzingera, dan is November Rain van Guns N' Roses natuurlijk helemaal toepasselijk.
0: Oh, dat is
2: toepasselijk,
0: wel, ja.
2: Al hebben we nog niet gans november. Maar het is bijna door en het weer ligt erop. En je gunst je een hele goede uitzending en toe te volgende ronde. Doei, doei.
0: Ria, dankjewel voor de inzending. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ze zit iets eerder beginnen, want die plaat die door zijn kleine 10 minuten natuurlijk.
3: Ja, dan zat ik te denken aan Miss Montreal, door de wind. Leek me gewoon een mooi weer.
0: Ja, dat was er ook wel een inderdaad. Dit was trouwens even spieken. Wie was het nou alweer? John was het trouwens.
4: Hoi Ruben, jij bent dit weer type de pas natuurlijk, maar einde meezinger B.
0: Nou, laat duren.
4: En dat is Rihanna met Umbrella. Groetjes, nog een fijne uitzending en een fijne dag.
0: Dankjewel, Bea. Ja, ik moet zeggen, ik was niet de enige die maar

misstaat op zich niet dat deze regenachtige achtste dag van de maand oktober, herfstmaand oktober, dus we konden het ook wel een beetje zien aankomen. Rihanna samen met Jay-Z hier net bij L1, waar je zo meteen bijgepraat wordt over het Limburgse nieuws, bijvoorbeeld over verdachte drones bij militaire basis, waaronder het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum.

0: Bent op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is

0: een initiatief van GSK.
1: 11:30, je luistert naar Route Regio, waar je nu wordt bijgepraat over het Limburgse nieuws.
2: Defensie wil geen verdere informatie geven over verdachte drones bij militaire bases, waaronder het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Volgens het ministerie kan die informatie kwaadwillende inzicht geven in zwakke plekken van de beveiliging. Eind vorig jaar werden bij verschillende militaire locaties drones gesignaleerd. Defensie noemt de incidenten zorgwekkend en sluit niet uit dat de drones werden ingezet voor spionage of verstoring. De A2 tussen Knopen het Vonderen en Kerenzijde gaat vanavond vanaf 9 uur gedeeltelijk dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. Eerst wordt volgens Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat alleen de rijrichting naar Maastricht gedeeltelijk afgesloten.
3: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
2: Ja, en dan kom je misschien dus niet terug. Vanaf morgenavond gaat de weg in beide rijrichtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat sloopt onder meer 2 viaducten en legt nieuwe faunapassages aan. Verkeer moet rekening houden met flinke hinder- en omleidingsroutes. In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Daar is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuvelland moeten in totaal 30 van dat soort zones komen. Er wordt ruim 33 miljoen euro in geïnvesteerd. En op het Megalandterrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen en de opvang begint in november. En loopt door tot mei volgend jaar. Vanaf september volgt dan een tweede opvangperiode. Evenementen zoals Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. In 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een buitje. Het wordt zo'n 16 graden.

Even bij de Belgische buren langs de Lost Frequencies. The Feeling, hey net bij je goede regio. Trouwens, er werden nogal wat prijzen uitgereikt op deze donderdag. Vandaag werd bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de literatuur toegekend. Over een anderhalf uur, rond één uur of zo. Zo dat allemaal bekendje, Montebere gemaakt. Vorig jaar ging die prestigieuze onderscheiding naar de Hongaarse schrijver. En ik heb net de afgelopen minuten zitten oefenen op zijn naam. Laszlo Krasznahorkai. Nou, ik heb nog nooit zo'n boek van hem gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Maar dan zoek ik mijn mond op mijn motto beginnen, denk ik. Verder werden er vanmiddag ook de appeltjes van Oranje uitgereikt op het Paleis Noordeinde in Den Haag door koningin Maxima. Voormalige koningin, ondertussen prinses Beatrix, is daar ook bij aanwezig. Die weer uitgereikt die appeltjes van Oranje aan onderscheidende sociale initiatieven voor participatie aan de samenleving. Hele deftige criterium. De prijs is een geldbedrag van 25.000 euro en een bronzen bieltje ontworpen door prinses Beatrix. En die het lekker zit frubbelen de afgelopen tijd. En trouwens vandaag ook aan de hand. De tweede landelijke lief- en leeddag vindt plaats. En we mogen er nog niet van hebben gehuurd. Deze dagen intensiveren bewoners in heel Nederland het contact met de buren. Stonden stil bij ongelingen naar elkaar omkijken. Een beetje sociale controle. De ene hand was de ander, dat soort dingen. Extra aandacht, zoals een keertje, bloemetje, pannetje, soep. Of groene help. Of het welbekende kopje suiker. Een beetje aandacht voor elkaar hebben, voor die buren. Ja, goede buren is beter dan verre vrienden.

0: Nou, ze duren niet een beetje vlinders in de buik, maar een heleboel vlinders in de buik. Blauw vanuit Venlo met waanzinnig verleven in het Beirut regio. Dat we zo meteen het even over een wereldkampioenschap voetbal gaan hebben.
1: The dead of the gladiolus.
0: En zeker weten dat toch het welbekende de dood of de gladiolen mij zijn gemuut. Maar dan niet het wereldkampioenschap voetbal zoals hij het gewend ziet. En het gaat hij zo meteen over het wereldkampioenschap tafelvoetbal. Het gaat binnenkort in Duitsland plaatsvinden. En Davy Perdoelenberg en Terbliet gaat toch aan mij doen. Zo meteen vertelt je wie dat is in kans op het wereldkampioenschap inschat.

0: Richting de donderdagmiddag met Route Regio, waar dat we dus nu over het wereldkampioenschap tafelvoetbal hebben. Jawel, dat bestaat. En voor één deelnemer aan dat wereldkampioenschap begon het eigenlijk allemaal met een tafelvoetbaltoernooi waar hij eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar zijn vader gaf hem toch op. Hij won meteen. 6 jaar later staat Davy Bardoel uit Bergen ter Blijt op het punt om naar het WK tafelvoetbal in Duitsland te gaan. Rob Gubbels is voorzitter van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. En zegt dat de sport vooral in het zuiden van Limburg nogal populair is al lange tijd.
1: 1960 is de Nederlandse Tafelvoetbalbond opgericht. En sinds die tijd wordt er hier in Zuid-Limburg in ieder geval wordt er heel uitgebreid tafelvoetbal gespeeld. Niet op die tafel waar Davy nou op speelt, die naar het World Series gaat. Maar op de, zeg maar, de oudere, de klassiekere houten tafels, zoals wij ze noemen, de toppertafels. En ja, er wordt nog steeds competitie gespeeld. De hoogtijdagen waren de 70-80 jaren. Maar er worden er nog steeds, ik denk, 600, 700 spelers hier in Zuid-Limburg. Alleen die iedere vrijdag op die tafels competitie spelen.
0: Ja, dat is toch wel een flink aantal natuurlijk. Nou, Davy is dus ook gegrepen door de tafelvoetbalvirus. En vertelt zelf waarom dat hij het spelletje zo leuk vindt.
2: Ja, toch steeds tegen andere mensen spelen, andere speelstijlen. En ja, dat is eigenlijk, ja, vind ik het leukste eraan. Ik train gewoon zelf iedere stang eigenlijk ongeveer 5 minuten of zo. Vooral schieten eigenlijk. En dan op de middelste stang vooral pasen naar de voorste stang.
0: Ja, het is wel een heel tactisch gebeuren met gemuntjes. Hij gaat dan wel naar het WK, maar is ze dan ook zo'n beetje de toekomstige Messi van dat WK? Mwah, schat je kansen niet echt hoog in.
2: Niet heel hoog, maar ik ga mijn best doen. En je weet maar nooit, als je een beetje geluk hebt, kan het zomaar goed gaan. Ik heb eigenlijk geen verwachting. Ik ga echt gewoon zonder verwachting in. Gewoon plezier hebben, lekker spelen en mijn best doen.
1: Davy zal het moeilijk krijgen om daar een titel mee naar huis te nemen. Bij de jeugd zou het nog kunnen. Wellicht, maar de top van de wereld is misschien nog net iets te hoog gegrepen. Maar we hebben toch een aantal andere spelers hier in Zuid-Limburg die toch wel bij de top mogen aansluiten. Dus het is niet onmogelijk.
0: Nou, kijk eens, het klas is half vol uur in ieder geval afwachten. Weet natuurlijk nu het spiert Belker Roach. Of dat misschien Davy dan de nieuwe Cristiano Ronaldo van het tafelvoetbal gaat weer.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Defensie wil geen verdere informatie geven over verdachte drones bij militaire basis, waaronder het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide gaat vanaf vanavond 9 uur gedeeltelijk dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. Vanaf morgenavond gaat de weg in beide richtingen dicht. En Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg.
2: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15.
4: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
5: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
8: Hoe kan dat nou?
7: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
8: Begrijp er niks van.
7: Loop je digitaal
8: vals?
7: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Liefde voor Limburg.
12: Met jou.
13: Met jou.
12: Bij jou.
13: Is Route Regio.

0: Je net aan de rechterkant van 12 uur. Het Rod Stewart met natuurlijk The Young Thirds. Het zou trouwens niet ontgaan zijn, maar betreft later op deze donderdag, wie vanaf vanavond en ook trouwens komend weekend de A2 op moet, kan maar beter even goed opletten. Vanavond om 9 uur begint opnieuw een grote afsluiting van die A2 tussen het Vonderen en Kerensheide. Eerst alleen richting Maastricht, zuidelijke richting dus, maar vanaf morgenavond gaat de snelweg in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat gaat onder meer 2 viaducten slopen, werkt ook aan de verbreding van de snelweg daar. Afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur en de reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat legde vanmorgen al uit waarom er vanavond dan een gedeeltelijke afsluiting is.
1: Ja, vorige keer was het zo, vorig jaar, dat het echt een weekendafsluiting was. Ja. Nu is het een verlengde weekendafsluiting. Heeft eigenlijk te maken met het gebrek aan personeel. Het is heel moeilijk om al die mensen bij elkaar te krijgen. En in Limburg is dat ook niet de enige plek, zeg maar, in dit land waar gewerkt wordt. Dus op andere plekken wordt ook gewerkt. Dus ja. Om alles geregeld te krijgen en de roosters kloppen te krijgen, is het verlengd richting de donderdagavond.
2: Ja, wel komen er dan allerlei mensen uit het hele land hier naartoe?
1: Ja. Je moet je voorstellen dat er in ploegen wordt gewerkt van 300 man. Dus dan heb je het echt over heel veel mensen die dan dag en nacht werken daar langs die A2 vanaf vanavond al.
3: Het lijkt me toch wel spannend, want morgen is gewoon natuurlijk ook een gewone werkdag. Hoe gaat het dan met de verkeershinder? Hoe wordt verwacht?
1: Ja, dat is voor ons ook wel een spannende. Vorig jaar was het dus alleen de weekendafsluiting. Mm. En nu komt daar die vrijdag eigenlijk bij. Hè. Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht. Ja, dan kom je dus die wegafsluiting tegen.
2: Maar hoor ik jou nou zeggen dat die vanaf het Vonderen tot aan Roosteren dicht is en daarna tot het zuiden weer open?
1: Ja.
2: Dus vannacht...
1: Een gedeelte.
2: Dus je kunt komende nacht nog wel, zeg, vanaf Roosteren naar het zuiden.
1: Naar het zuiden. Ja.
3: Goed, veel mensen vragen zich natuurlijk wel af, wat gaat daar nou precies gebeuren? Kunnen we het even uitleggen, meneer Dekkers?
1: Nou, dat kan, maar het zijn op 25 plekken gaan wij werkzaamheden uitvoeren langs het hele traject. En het traject is 18 kilometer lang. De mensen die daar dagelijks voorbij rijden, die zien die werkzaamheden ook wel, heb ik het idee. We hebben de laatste tijd wel eens gesproken over de ingekorven vleermuis. Misschien weten we dat nog.
2: Ja.
1: Daar worden 4 nieuwe faunapassages voor aangelegd. En daar gaan we dus deze weekendbreek mee beginnen. Als we dan maandag over die A2 rijden, zien we nog niet 4 nieuwe faunapassages natuurlijk. Dat, zo snel gaat het niet. Maar het is wel zo dat we beginnen met de verderingswerkzaamheden voor die faunapassages. En die komen bij Roosteren, daar komen er 2.
2: Ja.
1: Bij Eurmond en bij Born. Met de mooie naam Born to be Wild. Misschien weten we het nog wel.
3: Dat is heel mooi, ja. Nou, vandaag is het een beetje een regenachtige dag. Ik kan dat niet nog goed in deze gooien.
1: Nou, de werkzaamheden gaan gewoon door. We hebben ook een reserveweekend altijd voor dit soort dingen. Nou, dan moet je denken aan hevige regenval, storm, sneeuw. Ja. Nou, dat is dit weekend gelukkig niet. Het is wel een beetje regenachtig. Ja, liever niet natuurlijk, maar de werkzaamheden kunnen gelukkig gewoon doorgaan.
0: Ja, dat was dus anders geweest op het moment dat er echt winterse buien aanstaande waren. Maar dat is gelukkig niet het geval. Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat. Zo meteen vertelt hij over de omleidingen die dan van kracht zijn tijdens de afsluiting. Met jou.

0: De wezige groetjes van Coldplay en de Burner Boy hier net bij Route Regio. Waar het dus gaat over die afsluiting van de A2 gaat vanavond dus al deels dicht. Vanaf morgenavond zelfs helemaal op slot tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerenzijde. Betekent flink omrijden, mogelijk meer dan een uur extra reistijd. Maar ja, welke route kun je dan het beste nemen? En hoe voorkom je dat je dan alsnog onderweg vastloopt? Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat vertelde vanmorgen in de LN Ochtendshow welke omleidingen er zijn en waar automobilisten rekening mee moeten houden.
1: Die hebben we uitgedeeld bij de benzinestations. Die kunnen de mensen daar ophalen en dan zie je de omleidingsroutes. Er wordt wat verteld over de kortingsactie van NS en Arriva. Ja. Dus mocht je morgen toch op pad willen of dit weekend, boek een kaartje bij NS of Arriva met 50%. Dat kan normaal nooit in de spits. En nu wel, dus dat is hartstikke fijn. Mm-hmm. Ja. We zijn bij winkelcentra geweest om die dingen ook uit te delen. Je kunt het hele weekend ook volgen, de werkzaamheden. Er zijn 3 livestreams, dus je kunt gewoon lekker vanuit je luie stoel gaan kijken naar de werkzaamheden. Op 3 plekken hebben we camera's opgehangen.
2: Website van Rijkswaterstaat.
1: Op de website van Rijkswaterstaat, om precies te zijn, a2vonderenkerenzijde.nl. Dat is de projectpagina. Mm-hmm. Dat is een live blog. Ja, en van tevoren proberen we de mensen natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in alles wat we doen. Ja. En vooral de oproep, ja, zoek een alternatief. Blijf thuis. Als je de weg echt niet ophoeft, doe het dan niet.
3: Hoe zijn het met die omleidingen? Want er zijn zelfs omleidingen via België en Duitsland. We zitten natuurlijk in een heel smal stukje Nederland hier in Limburg. Ja, en adviseert u morgen voor mensen die vanuit Midden-Limburg naar het zuiden moeten komen?
1: En dat maakt het natuurlijk ook wel gelijk een beetje moeilijk. Voor het internationale verkeer zijn van die hele grote omleidingsroutes. Mm. Dus dan ga je gelijk richting Antwerpen als je naar Rotterdam wil. Of via Duitsland natuurlijk. En als je echt de weg op moet, bijvoorbeeld, ik kan me zo maar voorstellen dat je in de zorg werkt. Ja, dan ontkom je er denk ik ook niet aan. Ja, dan ben je afhankelijk van de provinciale wegen eromheen. Bijvoorbeeld de N276. Maar als veel te veel mensen daarvoor kiezen, ja, dan loopt het daar ook vast. En dat willen we natuurlijk niet.
3: Nee. Nu hebben we dit keer over een hele grote afsluiting. Maar het is niet de enige die we hebben.
1: Nee, het is in een rij van 7. En de volgende die staat gepland in maart volgend jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk over een paar maanden al. En volgend jaar nog 1. En zo gaat dat dan door tot eind 2029. Want
2: en dat
1: dan
2: zijn
1: wordt
2: weer
1: het
2: weekendafsluitingen?
1: Echt dat zijn als het goed is gewoon weer weekendafsluitingen.
3: Tot slot, even resume. De mensen, als ze zeggen van nou, waar kunnen we alles vinden als we nou eventjes niet allemaal op een rijtje hebben van wat er allemaal moet gebeuren, waar we rekening mee moeten houden?
1: Alle informatie is terug te vinden op de projectpagina van dit project. Dat is a2vonderenkerenzijde.nl. Als je dit weekend besluit, nou, ik wil het eigenlijk wel gaan volgen. Nou, graag. Blijf wel thuis. Dus en doe het vanuit je luie stoel. Ja. Dat kan allemaal gewoon via deze site. En er zijn ook 3 plekken. Dat kun je ook allemaal teruglezen op die projectpagina. We hebben uitkijkpunten gemaakt. Dus kom dan met de fiets of lekker te voet. En dan kun je zien hoe een viaduct bijvoorbeeld gesloopt wordt.
0: Ja, dat is ook nog wel een bekijken waard. Dat zie je ook niet iedere dag natuurlijk. Houden. Dus in ieder geval rekening met wat vertraging, omleidingen. Als je morgen en het weekend die kant op moet.

0: Ja, dat hele schoene, zacht, heese stemgeluid van Sienna Spyro hier toch niet snel verwillen.
1: Het Routespel.
0: Ja, ik zit te denken, ik mocht natuurlijk vandaag even de welbekende honneurs waarnemen van Ruud en Rian. En zodoende weet ik dus ook niet of er onderhand al een route-regio-record is geplaatst wat betreft dit routespel. Want hij steert al een paar dagen, is er onopgelost gebleven. Dus ik hoop toch echt wel dat er vandaag welbekende witte rook opstijgt van de route-regio schoorsteen. Het concept is vrij simpel. Welke plaats zoeken we? Welke plaats kiet schuil achter die cryptische omschrijving? Omdat het dus al een paar dagen is blijven staan en misschien maar toch vrij moeilijk is, hebben we een beetje service van de zaak en extra aanwijzingen voor erbij vandaag. Oorspronkelijke tekst luidt als volgt. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Dus welke plaats in Oss-Schoen-Limburg zoeken we? Aan de hand van de tekst, het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop.
2: L1.
0: Ja, en dan denk je, ja, die extra aanwijzing dan. Ja, die kunst. De extra aanwijzing is, de laatste letter is de R. Van natuurlijk, route regio. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Laatste letter van de plaatsnaam die we zoeken is de R. Ah, dit moet toch een schot voor open goal zijn.

0: Feel Good plaat, deluxe ding van Christian Waltz, The Wonder Child. Begonnen richting half één. Zometeen het laatste Limburgse nieuwsuurtje van Arthur Geert Ongermeer over de beste hogeschool van Nederland, Stiert en Limburg. Welke school dat is, stuurt zometeen.
1: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liembeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liembeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
1: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Het laatste nieuws uit eigen provincie op de donderdagmiddag. Gewoon weer van 8 uur.
10: Goedemiddag. Defensie geeft geen toelichting over verdachte drones die de afgelopen tijd bij militaire bases zijn gezien, waaronder het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Volgens het ministerie kan die informatie kwaadwillende inzicht geven in zwakke plekken van de beveiliging. Eind vorig jaar werden bij verschillende militaire plekken drones gesignaleerd. Defensie noemt die incidenten zorgwekkend en sluit niet uit dat die drones werden ingezet voor spionage.

0: Spionage of verstoring. Vanavond om 9 uur gaat de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide dicht voor verbredingswerkzaamheden van de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarbij de hele snelweg dicht gaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met die afsluiting.
1: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
0: En morgenavond gaat ook de A2 in noordelijke richting dicht. Pas maandagochtend gaat de snelweg weer open. Tot die tijd moet het verkeer dus rekening houden met omleidingen en forse vertragingen. Een nepagent heeft een Heerlenaar voor zo'n 5000 euro beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal 4700 euro bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichterij. De afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Ook vorig jaar stond Zuid bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er 24 in de landelijke top 3. En het weer. De herfst is nu echt begonnen. Het is wisselend bewolkt met buien en opklaringen. Een maximumtemperatuur is 16 graden.

0: vlieglessen van Shepard Learning to Fly hier net bij Roetregio. Hoe dat we weer even wat streepjes moeten gaan zetten. Ja, de aanleiding van het routespel natuurlijk. De zin hoe dat we nog altijd mee worstelen. Want is dit al, ja, volgens mij al een week, is deze opgave intact gebleven. De tekst luidt als volgt. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Extra aanwijzing die hij vandaag kreeg was dat het de laatste letter een R is. Nou, en heel wat Limburgse plaatsnamen met die eindigen op een R komen ze doen de binnen. Annie zit meer.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Waalwieler werd nog gezet. Ria zit school.
2: Nee.
0: Middelaar zit Wilma.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Kadir en Keer. Middelaar, of middelaar eigenlijk trouwens al genoemd, moet ik zeggen. Even kijken. Laar zit trouwens Lisette. Allemaal niet. Wieler kregen we van Peter trouwens binnen. Ook een streep doorheen.

0: tot mijn grote vreugde kan ik meedelen. Dat we een verlosser hebben.
1: Het routespel.
0: Ja, Steven zit er ondertussen ook al af op een stevig route-regio-record wat betreft het routespel. Wieveel dagen dat deze opgave al is blijven staan. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proost daarop. Extra aanwijzing die er vandaag bij kreeg was dat de laatste letter de R is.
2: Goedemiddag Ruben, is het misschien laag? Dat eindigt op een R, maar de rest, dat weet ik ook niet. Hoi.
0: Ja, ook een hoofd vol vraagtekens bij Lisette. Ze zag laag. Ze zult in de buurt. Herm, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, dat was eigenlijk nog maar het verschil van de ene letter dan. Hè? Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Laatste letter een R. Brandlos, hotjes niet langer in spanning, Herm.
3: Ja, opmerkelijke foto's, ja. Wat is opmerkelijke foto's, hè? En dat kan volgens mij heel raar zien. En dan mousserende wijn.
0: Ja.
3: Heb ze dan nog.
0: Precies, er ligt jou een wijngoed. Er gaan nog alles mensen op de foto met het plaatstaan bord van raar. Ja, het is natuurlijk sowieso opmerkelijk te nemen. Het synoniem van raar. Oh man, heb je de afgelopen dagen zoiets gehad van wij wat ik zeg het lekker niet. En ik weet het toch. Ik los nog even het spanning door.
3: Ja, zo is
0: het. Herbert, nee, moet je ook in de buurt dan? Of,
3: Nee. Boorland
0: ben ik dus. Oh, dat is een stuk gebied er inderdaad.
3: Dat is een
0: stukje ervan af, joh. Nou ja, hartstikke knap. Jongen, goed, je bent het L1 prijzenpakket. Heb ik toch benauwd, Herm? Wat brengt je de donderdagmiddag middag wie er nog?
3: Sorry?
0: Wat brengt je de donderdagmiddag middag verder nog? Wat zit er op het programma vanmiddag?
3: Oh, dat weet ik nog niet precies. Misschien geen boodschappen doen of dat weet ik nog niet.
0: Oh, lekker relaxed in ieder geval.
3: Ja.
0: Weinig verplichtingen. Kijk, dat is wat weer.
3: Ja,
0: was top geweest. Een lekkere stuk uit kunnen gaan wandelen. Maar dan is een paraplu in ieder geval geen overbodige luxe vandaag. Ik denk dat dat het zijn die in Bolder is.
3: Hier regent het nu alweer.
0: Dus. Herfstig weer. Succes met de boodschappen dan in ieder geval. De prijzen komen uren kant op. Vooral een hele fijne donderdag, Herm.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik heb bedankt. Hoi.

plaat die absoluut niet gaat vervelen. Heerlijke deuntje van Gary Rafferty, Baker Street. We gaan hier richting 1 oor en zo meteen aan de rechterkant van dat tietstip. Hittappen geblazen, jazeker. Stefan Kolaris is de gast hier zo meteen. Veel plezier met hem en met Raven Lenné.

0: 20% op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 124.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuidhogeschool is opnieuw de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Opnieuw heeft een nepagent toegeslagen in Limburg. Een man uit Heerlen is voor een bedrag van zo'n €5000 opgelicht door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. En vanavond gaat de A2 tussen het Vonderen en Keresheide dicht vanwege de verbreding naar 3 rijstroken. Morgenavond gaat het hele stuk snelweg dicht. Hou daar dus rekening mee.
7: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappen van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.

Frans Pollux en welkom hey. Nou, dat zeg ik tegen deze donderdag-episode van Hittappen. Stefan Melzig, welkom, welkom. Het is vandaag de dag dat de A2 vanavond om 9 uur in zuidelijke richting wordt afgesloten. Tussen knooppunt en het Vonderen. En keer en zijde voor de verbreding natuurlijk van de A2. In het weekend is dit gedeelte van de snelweg in beide richtingen volledig afgesloten. Ga goed voorbereid op reis, hè. Hou rekening met extra reistijd. Vergeet je flesje water niet. Overweeg de treinen en check vooral de omleidingsroutes via de site van ons l1news.nl. En in Dienerborg. Stash via de LA News app. Het is Hittappen hier met strakker nog voor je. De Pet Shop Boys, Always On My Mind, achter Beyoncé. Dit is Texas Hold'em in Hittappen.

0: Nickelback en How You Remind Me. Dit is L1 zometeen het nieuws. En de DJ die afgelopen zomer geen tekort had aan zo topziende Franse frietjes.
1: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
1: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw werk.

0: winkels.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er maar liefst 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de werkzaamheden.
8: Dus vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
7: Morgenavond gaat ook in noordelijke richting de A2 dicht. De snelweg gaat maandagochtend weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en flinke vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n €5.000 beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeelde als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal €4.700 bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur vanmiddag op de Kaldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kaldekerkerweg ging dicht vanwege het ongeval. En het weer. De herfst is nu echt begonnen. Het is wisselend bewolkt met buien en opklaringen en een maximumtemperatuur van 16 graden.

afgelopen zomer het eiland van de grote zoutvlaktes in het zuiden en de oranje ondergrond. Had voorzien van zijn tropische hits. Ja, net alleen het eiland Ibiza. Maar ook in onze provincie is volop gedanst op deze wereldhit. Yugel Salto Jamaican. Dit is L1 Hitappen met de Frank Boeijen Groep en Kronenburg.

Tate McRae, Morgan Wallen en What I Want. Dit is L1. Heb ze van ons al genoten? Wat een stofoverraak, Stefan. Nou, check even de site van ons, pladderwegradio.nl. Vindt ze 24/7 de lekkerste Limburgstalige muziek. Zonder wie daarbij. Ja, ik ben er net, Pascal is er net, Maarten nog net. Ken ze gewoon geneten. 24/7 van de beste Limburgstalige muziek. Ik heb even met mijn pennyrekening gewapperd. Ja, dit kwam er goed. Ik kon deze lenen van de Pladderweg playlist. Nu op L1. Dit is Van Gelder en de Wereld.

Het is L1 Hithop. Wilstig met ons appen, dat kan via de L1 WhatsApp. Tik even bovenin op Appos, klik op het WhatsApp-logo. Is er nog sneller in de studio dan Max Verstappen op zijn softband, hè? Let maar op. Of rees even naar onze site, hè? L1.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuidhogeschool is voor het 2e jaar op rij de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Opnieuw heeft een nepagent toegeslagen in Limburg. Een man uit Heerlen is voor zo'n €5.000 opgelicht door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. En weggebruikers opgelet, de weekendafsluiting van de A2 begint vanavond al, waardoor de weg tussen Het Vonderen en Keresheide dichtgaat. Morgen gaat ook de weg in noordelijke richting dicht.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden.
11: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: bent, ophaast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
2: Hoe kan dat nou?
1: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
2: Begrijp er niks van.
1: Loop je digitaal
2: vals?
1: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Liefde voor Limburg. Hits.

Volksuiting, een Osleetje. Dit is Hitappen L1. Fotografen merken dat klanten met behulp van AI watermerken van gemaakte foto's kunnen verwijderen. Ja, daardoor kunnen mensen foto's gebruiken waarvoor ze niet hebben betaald en lopen fotografen inkomsten mis. Het verhaal van Celine en Tess Oetheerle vind je op de site van onze L1nieuws.nl en in de L1 nieuws app. Het is Hitappen.

Dead, Everything Changes. Ja, dat geldt ook voor al die foto's hè, tegenwoordig. Ik heb net dat verhaal gehad over Celine en Tess Uithelen. De fotografen die merken dat klanten met behulp van AI watermerken wegpoetsen. Ja, ik doe dat zelf ook, maar dan niet met AI. Maar zeg maar, als ik in een attractiepark ben, ik heb zo'n on-ride foto. Ja, dan weet ze wat er gebeurt, hè. Ja, dan maak ik stiekem zo'n foto. Knip, je hebt hem. En dan heb ik €4 gespaard. Wat een groene hond ben ik toch, hè.

Ja, hier bij de zaak zijn we toch wel een beetje nagel aan het bijten. Morgenochtend tijdens de L1 ochtendshow geeft hij de route, hè? Een relaxfortuin ter waarde van 1500 euro. Afgelopen week hebben 4 kandidaten zich gekwalificeerd. En één van deze kandidaten geeft er morgen met naar huis, hè? Morgenochtend vanaf 6 uur loesteren. Wakker weer en wakker blijven. Pascal en Maarten, de L1 ochtendshow.

0: Gabriel Rios, The Broad Daylight. Dit is L1, zo meteen het nieuws. En ik zal de slagboom voor je openen, want we hebben een dikke, vette 90s classic voor je.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen het Vonderen en knooppunt Keresheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dicht gaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de afsluiting.
7: Vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
6: Morgenavond gaat de A2 ook in noordelijke richting dicht. Maandag gaat de snelweg weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n €5000 beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Met die bankpas pinde de nepagent in totaal €4700 bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de politie op dit moment groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur op de Caldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Caldekerkerweg werd vanwege het ongeval tijdelijk afgesloten. En het weer. De herfst is nu echt begonnen. Het is wisselend bewolkt met buien en opklaringen en een maximumtemperatuur van 16 graden.

En wanneer ze deze wereldhit van Cameron Whitecomb kent, ontdekken op plattewegradio.nl. Chris van Meek en Limburgse Fly, hè? Dus het gaat nooit gebeuren. Kost me hartstikke veel geld, hè? Kan ik helemaal niet betalen, joh. Deze daarentegen is wel te beluisteren op plattewegradio.nl. En natuurlijk nu op L1. Kwante hippen, rustig, rup de nou.

Ze de scooties al gezien? Nee, nog niet? Check dan even de site van ons, hè. L1.nl, aflevering 1 en 2 zijn daar te zien. Een hartstikke leuke serie over twee scootmobielclubs uit Venlo en Zumpelveld. L1.nl, dat is de spot.

0: Het is vandaag de dag van de gouden televisiering. Hè? Kassa, de Bondgenoten en Woeste Grond maken kans op de hoofdprijs. De gouden televisiering. Oh, ja, de vlinderdasjes die werden vandaag weer opgespeld. Hè? Nou, ik stond gewoon lekker in mijn kloffie hitappen te presenteren. Hè? Donnegeren, voel ik me lekker comfortabel bij. Dit is Alex Warren, Eternity, BL1.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuidhogeschool is voor het tweede jaar op rij de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Opnieuw heeft een nepagent toegeslagen in Limburg. Een man uit Heerlen is voor zo'n €5.000 opgelicht door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. En weggebruikers opgelet, de weekendafsluiting van de A2 begint vanavond al, waardoor de weg tussen Het Vonderen en Keresheide dicht gaat. Morgen gaat ook de weg in noordelijke richting dicht.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim €1 miljoen. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden.

0: weekend ophaast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

Willy William. Een eagle in Hitappen. Dit is L1. Aangenaam, ik ben Stefan. Het is de donderdagmiddag. En vanavond om 9 uur gaat het gebeuren. Dan gaat de A2 in zuidelijke richting dicht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. Dat allemaal voor de verbreding van diezelfde A2. En let even goed op. In het weekend is dit gedeelte van de snelweg in beide richtingen volledig afgesloten. Ga goed voorbereid op reizen. Hou rekening met extra reistijd. Vergeet dat flesje water niet. Overweeg de trein en check even de omleidingsroutes via de site van ons. L1.

Hey, er is keer als ik deze man dreimoedig denk aan de afspraak voor de tandarts. Hey, dat moet ook nog steeds maken. De Dr. Alban, It's My Life. Dit is L1 Strakke, 15:40. Een nieuwe ronde van het Limburgse Theater. Heuvel nu al zin in. En de beste hit-happe hits voor je. Bengals komen eraan. Na Samieu. Dit is Feels Be Alleen. Honey.

0: Bangles en Walk Like an Egyptian. Zometeen de zangeres die komende zaterdag weer even een moppie op tv mag zingen. En de beste hit-happe hits, onder andere het Limburgs Kwartier. Kom 15:40.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Taxichauffeurs in Roermond en Venlo staken morgen hun ritten voor taxiplatform Uber. Daarmee sluiten ze zich aan bij hun collega's in Maastricht. Ze protesteren tegen de hoge commissie die het platform rekent, die kan oplopen tot wel 50% van de ritprijs. Een andere bron van ergernis voor de chauffeurs is dat ze het heel moeilijk vinden om zelf met Uber in contact te komen. Taxichauffeurs zijn in een paar jaar bijna volledig afhankelijk geworden van Uber, omdat niemand nog een rit boekt bij een taxibedrijf. Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 verschillende opleidingen van Zuid staan er 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen het Vonderen en knooppunt Keresheide voor de verbreding van de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg in Limburg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de afsluiting.
11: Vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
10: In noordelijke richting gaat de snelweg morgenavond dicht. Maandag gaat de snelweg weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en vertragingen. En om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met zorg en voorzieningen vlakbij, komt in Valkenburg de eerste zogeheten woonzorgzone van Limburg. De ontmoetingsruimte daarvoor is vandaag geopend. Petra Lamberts van Deltaplan Maastricht-Heuvelland vertelt meer.
12: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
10: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van zulke zones komen. En het weer. Na regen en bewolking is het vanmiddag zonniger en meestal droog bij ongeveer 16 graden. Vanavond koelt het af, morgen meer bewolking en af en toe motregen.

0: Lomgrennen, a little bit of love. Een en al liefde voor het Limburgse Terke. 15 minuten lang in de spotlight.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgse Terke.
0: Met de nieuwe single van Jimmieke.

Spannend, spannend. Morgen die grote finale van de relaxfortuin ter waarde van €1500... in de L1 Ochtendshow bij Pascal en Maarten. En zometeen nog prijzen pakken bij Ruben in L1 vandaag met de uit.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Taxichauffeurs in Roermond en Venlo staken morgen ook tegen de hoge commissie van taxiplatform Uber. Daarmee sluiten ze zich aan bij hun collega's in Maastricht. Zuidhogeschool is voor het tweede jaar op rij de beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. En weggebruikers opgelet, de weekendafsluiting van de A2 begint vanavond al, waardoor de weg tussen het Vonderen en Keresheide dicht gaat. Morgen gaat ook de snelweg in noordelijke richting dicht.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden.
12: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
12: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: opende hier de donderdag-editie van L1 Vandaag. Van harte welkom. Trouwens, vanmiddag voorbij zien komen. Ook nog een bijzondere verjaardag trouwens. Een passend verjaardagsmuziekje. Hele leuke actie van de oudste en de op één na oudste man ter wereld. Dat is nog alles een titel, hè. Ze waren namelijk allebei deze week jarig. Stuurden elkaar een kaartje. En dan moet je weten, de oudste is dan 114 jaar. Nou, je moet je maar zien te halen. Woont in Brazilië trouwens. De andere is dan een jaar jonger. Ja, jonger klinkt er een beetje dubbel op die leeftijd. En woont er weer in Australië. Heel stuk van elkaar verwijderd dus natuurlijk. Stuurde elkaar dus een kaartje. Zijn kaart werd dan voorgelezen door zijn kleindochter.
1: He's wishing you a happy 113th birthday.
2: Happy birthday.
0: Ja, dat is wel een respectabele leeftijd natuurlijk, hè. De oudste dame is dus 117 jaar. Het gaat dan over de Britse Ethel Catterham. Nou, meer dan de eeuw ooit, zeg. Niet normaal. Wie er eigenlijk zult wel gemerkt hebben, het is een stuk frisser vandaag. Herfstig weer. Het heet nog wel eens gerengeld vandaag. En het zal nog niet afgelopen zien. Om en bij de 15 en 16 graden. Jassen weer. En misschien steekt er een oogbejuchte verwarming alweer flink aan vandaag. Durm even met ik ook wat tips wie je nou een beetje kunt besparen op de stookkosten.
3: Voor mensen met een cv-ketel is eigenlijk de tip: verwarm alleen de ruimte waar je bent. Dus als je in je woonkamer bent, veel, verwarm die dan. En zet je thermostaat dan naar beneden, maar zet hem naar 19 graden.
0: Ja, dat weet ik uit eigen ervaring. Vanwege mijn vriendin, dat volgens sommigen 19 graden ook nog iets koud is.
4: Dit is L1.
0: Terwijl ik al het liefst met 19 graden korte boks en een hunk en zonnebril aan zou hebben. Nou, het scheelt in ieder geval wel wat in de portemonnee, die stooktips. Natuurlijk een dekentje. Ik kan trouwens zo al wonderen doen, hè.

toch een beetje het collectieve gevoel van de donderdagnamiddag of de donderdagavond, je ook nog wel een beetje dat het weekend weer een beetje in zicht komt. Hè. Misschien gooi je vanavond lekker de welbekende bloemetjes buiten zetten door middel van een borreltje te gaan drinken in de kroeg. Of bezoek je een voetbalwedstrijd of je andere activiteiten op het programma stond. Wil ik intussen toch even middag naar afgelopen weekend terug. In poppodium De Boszuil in Wiert stond er wel een uitzonderlijk project op het programma. Kitchen Table Songs. 7 Limburgse singer-songwriters. Die zorg je door samen voor een intieme muziekbeleving. Want die artiest die presenteert je mooiste liedjes namelijk aan een lunchtafel, direct tussen het publiek. Ja, dat was wel een hele aparte beleving, kan ik me voorstellen. De Boszuil verhangen ze zodoende even in een sfeervol, kleinschalig theater, restaurantje misschien wel. En een van die singer-songwriters was Noelle.

dus niet alleen afgelopen weekend in de Bosuil en Wierp, maar dus nou ook op de donderdag bij LN Radio. Noelle, rechtstreeks vanuit Heerlen. Hier bij LN vandaag. Voordat we zo meteen even koers zetten richting Remuny. Het gaat hier namelijk zo meteen over de beroemdste architect van de 19e eeuw. Verantwoordelijk voor verschillende treinstations, maar ook bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum en de troon van de koning. En de architect kwam uit Remuny. En zo meteen nu je dus bij de razendsnelle spreekbeurt achter, of kort erachter, over welke hoedmethode het heet dan gaat. Ik denk dat sommige mensen wel een idee hebben. Het is nogal een bekende naam natuurlijk. Daar!

0: is a ghost town. Adam Lambert, Ghost Town, hey, net BL1 vandaag. Goed dat er dus nog al een gerenommeerde architect centraal staat, ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de troon. De troon, hoe deze fameuze woorden nogal eens worden uitgesproken.
1: Leden der Staten-Generaal.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Leden van de Staten-Generaal.
0: BL1 vandaag. Elke Prinsjesdag gebeurt dat natuurlijk, neemt je de koning, in het verleden wordt dat nogal eens koninginnen, plaats om de troonrede dan nu te spreken. En de troon is terug op de plek hoe dat de oets gemaakt wordt. En dat is dan Remun in het atelier van Pierre Kuipers.
4: Razendsnelle spreekbeurt.
5: Heer Kuipers was een Roermonds architect.
6: Ik hoorde dat de enige goede logische bouwstijl
5: was. Kuipers was de eerste Nederlandse architect met internationale betekenis in de moderne tijd.
6: Pierre Kuipers, de meest beroemde architect van de 19e eeuw.
5: Zijn naam wordt vaak in één adem genoemd.
6: Het Rijksmuseum, Centraal Station.
5: Kuipers was echter in de eerste plaats een architect van kerken.
7: Hij heeft wel ontzettend veel kerken gemaakt, maar hij heeft ook het interieur van die kerken verzorgd.
5: Daarnaast ontwierp Kuipers kapellen en kloosters en restaureerde hij tientallen oude kerken, waarbij de restauratie vaak samenging met een uitbreiding en metamorfose in Kuiperstijl.
7: Het straalt inderdaad aan alle kanten uit dat het een gebouw van Kuipers is.
5: Ook was hij de ontwerper van de troon waarop de koning elk jaar tijdens Prinsjesdag de troonrede uitspreekt.
8: Gewoon op het moment dat er hier op de binnenplaats staat.
5: Hij overleed in 1921 in Roermond. Daar bevindt zich sinds 1930 naast de Münsterkerk een Kuipersmonument. In 2011 opende het Kuipershuis in Roermond.
9: Ik loop inderdaad heet door Pierre Kuipershuis in Roermond.
5: Het museum is gevestigd in zijn oorspronkelijke woonhuis en atelier.
10: Kuipers zit gewoon in de genen van de stad.

0: Marcel al heel wat jaar is meegaan. Maar in my humble opinion klinkt die oude piano van Diana Ross nog hartstikke prima. Zometeen het laatste Limburgse nieuws gaat over nogal een uitzonderlijke situatie. Een advocaat uit Maastricht is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. Zometeen hoor er meer over.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Een kwaliteitsvloer voor elk budget, die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
6: Dit smaakt naar meer.
7: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95.

0: Wereldkeukens.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: 16:30 geworden, dat betekent het ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws. Hoor je van 8:00.
6: Goedemiddag. De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar alle gemeenten intensief controleren op de manier waarop ze omgaan met erfgoed, zoals bijvoorbeeld monumenten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat gemeenten doen als monumentale verloederen of slecht worden onderhouden. Aanleiding voor de aanscherping is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg 1,5 jaar geleden. De provincie kan uiteindelijk ingrijpen als een gemeente tekortschiet in het monumentenbeleid. Bij een aanrijding in Susteren zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 slachtoffers moest door de brandweer worden bevrijd uit het autowrak. Het ongeluk gebeurde rond 14:45 op de Oude Rijksweg Zuid, de N276. Die weg is voorlopig dicht. Vanavond om 21:00 gaat de A2 dicht tussen het Vonderen en knooppunt Keresheide voor de verbreding van de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin het de hele weg dicht gaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de afsluiting.
7: Dus vanaf vanavond 21:00 wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
6: Ja, morgenavond gaat ook de A2 in noordelijke richting dicht. Het hele weekend moet het verkeer dus rekening houden met omleidingen en vertragingen. Maandagochtend gaat de A2 weer open. En een Maastrichtse advocaat is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. Volgens de Raad van Discipline heeft de advocaat zich onnodig grievend over woonwagenbewoners uitgelaten. De raadsman werkte voor woningcoöperatie Woonpunt in een geschil over een standplaats voor een woonwagen. De advocaat noemde een van de bewoners achterbaks en een onbetrouwbaar sujet. Het geschil over de standplaats loopt nog. En het weer. Na regen en bewolking is het vanmiddag vrij zonnig en meestal droog bij ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht droog, maar koel. En morgen meer bewolking en af en toe motregen.
5: Hartelijk dankjewel. Staat er nog best een flinke vertraging op de A73... in noordelijke richting tussen Belfeld en Venlo... duurt er 1,5 uur langer over. Verder is het filevrij in Limburg.

0: Half hip geweest, CB, half, half vandaag, wil ik zeggen. L eind vandaag. Zo wij natuurlijk nog altijd. Ik wil je voorstellen intussen om weer even te kunnen gluren bij de buren.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, want bij dat L eind vandaag, soms ook wel eens half vandaag genoemd, hebben we weer wat muzikaal materiaal vanuit de buurlanden, België, Duitsland, of putten we weer gewoon lekker uit eigen provincie. Dat is op zich wel een bijzondere vandaag, durf te zeggen. Drie Limburgse dames die nog ooit Nederland op het Eurovisie Songfestival mochten vertegenwoordigen. Weet je nog?
1: Het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, treble, daar heb ik het dan natuurlijk over. Met een wel hele bijzondere vorm van het Limburgs. Ramagana. Vanuit België hebben we op de rol stonden Paul Severs met Seconds Meisje. Of rechtstreeks van Hannover, de Scorpions. Met The Wind of Change. Door de stem en vuur mocht naar de

0: Paradise by the Dashboard Light natuurlijk.
1: Dit is L1 van
0: Ja, we zijn straks al even trouwens dat de donderdag vaak als een beetje voelt dat het weekend in zicht is. Sterker nog, misschien zit je net in het staartje van de werkdag op die donderdag. Dat er nog net een 10 minuutjes van de klok moeten worden afgekeken voordat jij met gerust hart richting huis mag vertrekken. En dan is nog maar één dagje werken en dan twee hemelse vrije dagen. In datzelfde weekend moet een andere Limburger wel werken. Maar goed, daar krijgt hij redelijk voor flink voor betaald. Lang nagenieten van zijn overwinning in Maleisië kan hij overigens niet. We hebben het over Max Verstappen. Komend weekend wordt er geraced in Singapore en het worden drukke dagen. Er vindt ook nog een sprintrace plaats. En onze autosportanalist Xavier Maassen is er niet heel enthousiast over.
2: Hoe enthousiast ik over vorig weekend was en ik uitkeek naar een fantastisch leuke wedstrijd, is dit weekend eentje minder. Ga ik hem live kijken? Ik weet het niet. Gaan we misschien her en der een keer een samenvatting van een kwalificatie of een wedstrijd kijken? Misschien wel.
3: Je kunt uitslapen. 11 uur zaterdag sprintrace.
2: Ja, dat maakt het wel, dat maakt het wel goed. Maar het is inderdaad gewoon niet de allerbeste baan met de mooiste wedstrijden waar je echt naar uitkijkt.
3: Maar toch ook even voor een sprintrace, hè? Waarin je hoopt dat rijders proberen risico te nemen. Ja, deze baan, wat moet ik inhalen eerst, waar ook iedere schade meteen stevig is met de muren dichtbij. Ja, ik kan me er niet voorstellen dat we een heel spektakel zullen gaan krijgen dan die zaterdag.
2: Nee, ja, het is een beetje een voorbode op de sprintrace op Silverstone. Jaar in Monaco, zeg maar.
3: Ja, precies. Kijk, op Silverstone kan het altijd natuurlijk. Hè?
2: Ja, daar kan je wat moois zien.
3: Ja,
2: goede vraag. Ze gaan natuurlijk nog meer sprintraces, 10 op een rij, maar liefst volgend jaar.
3: Heerlijk.
2: Met Monaco inclusief, dus dit is misschien een voorbode om te zien of het wel zo verstandig is.
0: Maar meneer Maas is er niet per se een fan van, heb ik het idee. Komende zondag 2 uur, dan vindt de daadwerkelijke race plaats. Wil je nou de hele aflevering van Pitlane
1: is
0: eens even op je gemak beluisteren? Kan dat natuurlijk iedere donderdag. Dus vandaag is een nieuwe aflevering beschikbaar op Spotify, YouTube of gewoon L1.nl natuurlijk.

0: Vers van de pers noemen ze dat dan altijd, hè? De spliksplinter nieuwe plaat van Taylor Swift. Vorige week uitgekomen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Patient Zero heet die. Ja, de titel die nu gedraaid wordt, dat is dan toch echt de titel van de plaat die op de meeste stemmen kon rekenen vandaag tijdens het grensgevalletje. Niet de dames van Treble.
1: Het grensgevalletje.
0: Ook niet Den Paul Severs. Nee, het is die Duitse band doet Hannover. De mensen uit Baarlo was daar wel voor het porren.
2: Hey, Ruben, we lopen al de helft van een zwijmerplaatje. Doe mij met de Scorpions. Groetjes, fijn uitzending.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie Limburg gaat gemeenten strenger controleren op hun monumentenbeleid. Aanleiding is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg 1,5 jaar geleden. Een Maastrichtse advocaat is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. In een geschil over een standplaats noemde hij iemand achterbaks en een onbetrouwbaar juliet. En weggebruikers opgelet, de weekendafsluiting van de A2 begint vanavond, waardoor de weg tussen het Vonderen en Keresheide dicht gaat. Morgen gaat ook de snelweg in noordelijke richting dicht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
12: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
13: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
14: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
15: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
14: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
17: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
18: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
19: Hoe kan dat nou?
18: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
19: Begrijp er niks van.
18: Loop je digitaal
19: vals?
18: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
20: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
22: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
23: Tradities geven ons houvast. Ze vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen. Ook binnen Vivantes voelen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
24: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
23: Vivantes Ouderenzorg wens iedereen een fantastisch oktoberfeest.
0: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: NCIE net aan de rechterkant van Vivo.
1: Kom maar achter mij aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: De Polygonese van deze 8e oktober. Hier door de eerste Nederlander op de Mount Everest. Of was hem dat dan toch niet? Ja, we duiken weer even in de historie achter de datum van vandaag. Op deze donderdag terug naar de 8e oktober van 1984. Het verhaal van bergbeklimmer Bart Vos.
3: Op 8 oktober stond Bart Vos als eerste Nederlander op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Een trosteam vloog naar Nepal om Bart Vos zijn verhaal te laten vertellen.
4: Op 8 oktober 1984 stond Bart Vos voor het eerst op die 8848 meter hoge piek.
5: Maar de twijfel begint pas echt groot te worden als bijna 20 jaar na dato oorspronkelijke geluidsbanden van walkie-talkie-gesprekken boven tafel komen. Waarop Bart Vos zelf zegt dat hij niet op de hoofdtop is geweest.
6: Bart, hier Herman, over.
7: We hebben de zuidtop van Everest bereikt en het zadel is de hoofdtop en de zuidtop.
8: Wekte hij daar de indruk van hij is niet op die top geweest?
9: Dat was in eerste instantie wel zo, ja, dat wij dat hoorden. Dat hij er niet geweest is.
5: Enkele uren later meldt Vos zich opnieuw via de walkie-talkie.
7: Nee, dat is dat. Ik heb meteen de hoofdtop opgeklommen.
6: Zie je dan?
8: Hij heeft de hoofdtop opgeklommen.
6: Sorry, ik heb het laatste niet.
8: Ja, hij heeft de hoofdtop. Oh,
6: okay. Ik heb het laatste niet verstaan, Bart. Over.
7: Nog een keertje. Met mijn windkant heeft het onder de zaak opgelopen.
6: Oh, je bent dus wel op de hoofdtop geweest.
9: Zegt hij het nou? Is het nou wel zo? Is het nou niet zo? We zaten ook een beetje in twijfel eigenlijk. En ja, daarna kwam ook een beetje het verlossende woord van Bart. Zo heb ik dat wel ervaren. Oh, hè? Nou heb ik het echt goed begrepen dan.
5: In zijn boek schreef Bart Vos later over zijn topervaring.
10: Het sneeuwt. Praktisch geen wind. 4:30. Veel te laat. Ik mis Joost en Edmond. Ganesh zwaait.
5: Het is deze opmerking die ervaren klimmers uiteindelijk overtuigt dat Bart Vos nooit op de top kan hebben gestaan.
8: Bart Vos zegt dat Ganesh hem vanaf de zuidtop op de hoofdtop zag staan en naar hem zwaaide. Kan dat?
11: Nee, dat kan niet.
8: Waarom niet?
11: Nou, je kunt als je staat op de top staat, kun je de zuidtop niet zien.
8: Het is onmogelijk.
6: Onmogelijk.
9: Ja. Je kijkt eigenlijk tegen de bovenrand van de Hillary Step aan. Maar als je weer van de top weer wat meer, ietsje meer naar beneden gaat, dan opgeven en dan komt de zuidtop weer in zicht.
0: L1. Ja, helemaal helder is het dus nooit geworden. Die prestatie van bergbeklimmer Bart Vos in de officiële lijsten van de eerste klimmers die dan de top zouden hebben bereikt, staat die prestatie van hem als disputed, of beter naar Nederlands vertaald, betwist.

0: De muziekvirtuozen van Oud-Gelen. Dit worden natuurlijk de mannen van de Wolf. Mocht je nou vanavond trouwens nog na 9 uur op pad willen en over die A2 moeten, nou bezint eer je begint. Het geldt dan ook meteen voor de komende dagen tot maandag. De nacht van zondag op maandag 5 uur. Rijkswaterstaat hoopt in ieder geval op geen chaos.
1: Dat is onze grootste zorg. Vrijdag zit toch een andere gebruiker op de autosnelweg dan in het weekend. We hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in de campagne. Hopen dat iedereen bereikt hebben. Maar er zullen ook mensen moeten werken. Er zullen ook de vrachtwagenchauffeurs moeten rijden. Dus we hopen dat ze toch hebben geluisterd. Maar het zal druk worden morgen.
2: De chaos blijft uit?
1: Nou ja, de hoop is er wel. Maar we verwachten wel een flinke vertraging tot een uur, zeker, ja.
0: Ja, er is wel wat vertraging mee gemoeid, zo verwacht ze. Even voor de context, om 9 uur vanavond beginnen de werkzaamheden tussen Sint-Joost en Roosteren richting het zuiden. Vanaf morgenavond 9 uur is het hele traject tussen het Vonderen en Kerensheide dicht. En dat duurt dan tot maandagochtend 5 uur. Het is een tweede van in totaal 7 weekenden afsluitingen totdat die verbreding van de A2 eind 2029 helemaal klaar is. Hoorde net al even, in Geleen bij de A2 staat verslaggever Jos van den Broek. Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is er nu wel iets te zien trouwens, of te merken dat het straks dicht gaat?
3: Ja, er wordt natuurlijk al jaren gewerkt aan die weg als je naar het zuiden rijdt. Overal wordt gegraven en ik sta hier bij in de buurt van Eurmond, waar een enorme berg boommix ligt. En dan denk je natuurlijk ook weer meteen aan het gedoe rond de boommix. Dat is een halve meter fundering, wordt daarvoor gebruikt, geasfalteerd. Maar ja, het zal de komende dagen een militaire operatie worden. Op een afstand van 18 kilometer zijn ongeveer 25 deelprojecten van het verwijderen van oud asfalt, aanbrengen nieuw asfalt. Het verwijderen van de Japanse buizenknopen in de middenberm, het plaatsen van geluidsschermen en alle maatregelen voor de ingekorven vleermuis, die extra faunapassages. Dus er wordt volop gewerkt met pakweg 500-600 mensen die in diensten werken. Dus het is een hele grote operatie. En ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Ja, iedereen wel, denk ik inderdaad. Ja. Noemde het net al op wat er allemaal gaat gebeuren. Ook het aanleggen van die faunapassages. Hoe werkt dat precies?
3: Nou ja, het punt is dat natuurlijk vorig jaar werd bekend dat eigenlijk de aanleg 2 jaar langer duurt en bijna 180 miljoen euro extra kost. Dat komt voornamelijk doordat hier een ingekorven vleermuis bovenvliegt. Zeer zeldzaam, zeer beschermd. Die oriënteert zich op de toppen van de bomen. Als je al die bomen kapt, dan vliegt hij zich te pletter in het verkeer. Dus er moesten 4 faunapassages komen en 2 viaducten waar extra groenstroken zijn aangelegd. Die groenstroken zijn aangelegd. Die faunapassages, daar hebben ze nog een half jaar de tijd voor. En nu, komend weekend, worden daar de funderingen gemaakt. En over een half jaar, voordat die vleermuizen, die zijn nu in winterslaap, die komen half april weer naar buiten. Die kunnen dan eigenlijk over die faunapassages vliegen waar allemaal struiken en bomen op staan. Ja, en dan kunnen ze zich weer oriënteren. Dan kunnen ze van oost naar west en van west naar oost om voedsel te zoeken. En dan zijn ze dus eigenlijk inderdaad, ja, dan zijn ze gered. Dan zijn ze beter beschermd dan nu het geval is. De funderingen daarvoor worden dit weekend geplaatst, maar de ecoducten, de passages, dat zal nog een half jaar duren.
0: Ja, nou is het natuurlijk een beetje koffiedik kijken hoe dat de komende dagen gaan verlopen. De vorige keer bleef in ieder geval verkeerschaos uit. Zal het nu ook meevallen? Gaan we dan een beetje gemakshalve vanuit?
3: Ja, dat is de grote vraag. Blijven de mensen uit de auto? Stappen ze in de trein? Ze kunnen voor de helft van het geld kunnen ze een treinkaartje kopen bij NS en bij Arriva. Maar goed, morgen is het natuurlijk wel gewoon een werkdag. Er is woon-werkverkeer en zijn vrachtwagens op de weg. Ja, die zullen toch echt hinder ondervinden. Zeker als ze naar het zuiden reizen. En zoals Rijkswaterstaat ook zegt, ja, hou rekening met files, met oponthoud, met vertragingen die misschien wel tot een uur kunnen duren. Maar goed, iedereen weet ervan. Inmiddels ook het internationaal transportverkeer is gewaarschuwd. Er zijn omleidingswegen, er zijn 100 verkeersregelaars ingehuurd, er zijn 600 verkeersborden geplaatst. Ja, als je per se moet, dan moet je. Maar als je niet per se moet, blijf vooral thuis.
0: Ja, de voorzorgsmaatregelen zijn in ieder geval al getroffen. Slaggever Jos van den Broek bij die A2 ter hoogte van Geleen. Dankjewel, Jos.

0: is L1. Komen jullie ook vibrator? Zeg joh, we kopen vibrator. Met zijn roterende kop. Ik zeg, die hebben we ook.
1: Ja.
0: Oh shit, jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit?

Ja, goed, Kliek, moet jij nou de afgelopen minuten ook aan het dansen zien geslagen? Want hier in Maastricht in ieder geval is zo waar mogelijk nog een zonnetje doorgebroken. Ik hoop dat zich dat overtuigt door de rest van Limburg. Of dat Merken of Van Overtjan ook nog het geval is. Hier zo meteen van 8 uur.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: hskeukens.nl.
1: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
2: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
3: Let op, liefhebbers van meubels. Profiteer nu bij Porta van sensationele kortingen op meubels. Jullie besparen slechts voor korte tijd tot wel 35%.

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Voordat het zo meteen officieel donderdagavond mag gaan heten, praten we nog even bij wat betreft het laatste Limburgse nieuws voor hier van 8 uur.
6: Ja, goedemiddag. De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar alle gemeenten intensief controleren op de manier waarop ze omgaan met erfgoed. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat gemeenten doen als monumentale panden verloederen of slecht worden onderhouden. Aanleiding voor die aanscherping is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg. De provincie kan uiteindelijk ingrijpen als een gemeente tekortschiet in het monumentenbeleid. Bij een aanrijding in Susteren zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 moest zelfs door de brandweer worden bevrijd uit de auto. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Oude Rijksweg Zuid, de N276. Die weg ging dicht, zodat de hulpverleners hun werk konden doen. Een Maastrichtse advocaat is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. Volgens de Raad van Discipline heeft de advocaat zich onnodig grievend over woonwagenbewoners uitgelaten. De raadsman werkte voor de woningcoöperatie Woonpunt in een geschil over een standplaats voor een woonwagen. De advocaat noemde een van de bewoners achterbaks en een onbetrouwbaar sujet. Het geschil over de standplaats loopt nog. En nog een paar uur en dan gaat de snelweg A2 dicht tussen het Vonderen en knooppunt Kerensheide voor de verbreding van de snelweg. Om 9:00 begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de afsluiting.
7: Dus vanaf vanavond 9:00 wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
6: Ja, morgenavond gaat ook de A2 in noordelijke richting dicht. Dus dan is Zuid-Limburg helemaal afgesloten. Het hele weekend moet het verkeer dus rekening houden met omleidingen en vertragingen. Maandagochtend gaat de snelweg weer open. En het weer. Het is hier in Maastricht in ieder geval nog zonnig. En ook vanavond blijft het droog, maar het koelt wel snel af. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Het wordt dan een graad of 15.
5: Arthur, dankjewel. Zometeen hebben we weer een goed gevulde prijzenpot hier. Want die nieuwsquiz zit eraan te komen. En vandaag gaat het over nogal bekende Limburgse buren. Die het niet per se heel goed met elkaar konden vinden.

0: in het staartje van de donderdag namiddag. En op deze donderdag is ook wel een speciaal project mee gemoeid. De bedoeling is namelijk schijnbaar om vandaag het contact met de buren een beetje te onderhouden. Deze donderdag heet namelijk de landelijke lief- en leeddag. Uitgelezen kans om eens even het welbekende kopje suiker te gaan lenen of zo.
1: Buurman, wat doet u nu?
2: L1 vandaag.
0: Of een kaartje in de bus te doen, een bloemetje, pannetje, soep of hulp bij een klusje, noem het maar op. Het is dan allemaal de bedoeling in ieder geval dat met dit project gemoeid is, dat je laat zien dat aandacht voor elkaar niet super groots en heel veel inspanning hoeft te kosten. Zaten we in Limburg al aan een aantal buren te denken, ja, die eventueel wel nog wat onderlinge liefde kunnen gebruiken.
3: Omdat men hier ervoor hangt.
4: De 59-jarige man gooide met molotovcocktails en dreigde met een handboog.
5: Eieren aan het opperen gooit. Ons wel water naar het gooit. Bespuugd. Honden stonden door het keukenraam. Paarden stonden door het keukenraam.
3: Pizza.
0: Ja, mensen die elkaar nogal naar het leven staan. Maar één burenruzie, die zal toch nog wel vers in het geheugen staan bij veel mensen, denk ik. Het begon allemaal over een roze hekje.
6: Dan hebben we nog het gluren. Het bikini-incident.
7: Ja, dat was toen we hier pas kwamen.
8: Ik moet maar binnen.
6: Jos, blijf er even bij.
8: Nee, ik moet naar binnen. Ik sta op mijn
9: bed. De waarheid wordt hem te hard, hè?
7: Dit is hoe Jos is, als hij ruzie hebt.
10: Als hij het niet meer kan winnen, dan wordt hij agressief.
11: Nou, hallo, doe eens maar, doe eens normaal. Dat is de kut toch niet weer, daar?
12: Nou, jawel.
8: Die woede moest van me af. En dan heb ik een plank doorgeslagen.
0: Ja. Zeemerk, goed contact met de buren kan ik ook nog een paar nauwe planken besparen. De vraag dan, wat betreft de nieuwsquiz, in welk programma liepen de gemoederen nou flink op?
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Het is ondertussen alweer 5 jaar geleden. Welk programma?

0: Major Lazer, DJ Snake.
1: Alleen vandaag.
0: Lean On. Trouwens, over vanavond gesproken. De uitreiking van de televisiering vindt dan plaats. En we hebben Limburgse troeven. Vanavond werd een bekendje of bijvoorbeeld Lex Willekes uit Wiert, de Priestwinch. Hij wordt namelijk gevolgd door het genomineerde programma Carnavalskampioenen.
2: Ik heb wat filmpjes gekeken en ik heb gezien dat ze vooraan in zo'n ronde paarse bank zitten. Met allemaal lekker eten en drinken erbij.
3: Maar we hebben meer Limburgse troeven. Annemieke Ruiten en Peggy Vrijens maken kans op de gouden televisiering voor beste programma. Ze spelen allebei in de serie Woestegrond.
4: Wat denken jullie nou echt dat die wolf hier nog houdt?
3: Tussen de opnames van een nieuw seizoen van deze serie gaat Peggy vanavond naar het gala.
5: Dus ik heb mijn kleed liggen in de auto. Mijn schoen en alles wat erbij moet, de sieraden, die is je bij. Dan rij ik straks naar in de buurt van Carré. Daarachter is een gebouw. Daar worden weer met SK's omgekleed, opgemaakt, horror weer gedaan.
2: Ik weet dat ik een smoking aan moet doen. Black tie is het thema.
5: Maar we hebben geduchte concurrentie. Dus we stonden naast Kassa, wat natuurlijk een heel mooi programma is. En de Bondgenoten, waar heel veel mensen naar kijken. Maar Woestegrond heet hoge kijkcijfers, dus we hopen dat al die lui die loeren dat daadwerkelijk voor ons stemmen.
0: We hebben goede kaarten, wel. Dat in ieder geval. Vanavond om 9:00 tot 11:15, dan is de televisiering gala met alle shots vanaf de rode loper en al de poespas die erbij is. En dan weten we dus of die Limburgers oude prijzen ingevallen.

0: inderdaad. Lola's team van The Shapeshifters. Ondertussen op deze vroege donderdag in Overtje is het nog altijd aanbevolen voor het goede antwoord op de quizvraag. Het gaat dus van Overtje, of vandaag beter gezegd, wat is nog niet officieel van Overtje? Het gaat dus over buren. De dag van lief en leed moet het burencontact een beetje bevorderen. En zodoende zijn wij op zoek naar die toch wel enigszins fameuze Maastrichtse buren. Die elkaar naar het leven stongen over gluurpartijen, scheldpartijen, een roze hekje. Neem het maar op. En wij vroegen dus af welk programma worden die destijds in. Dat is alweer 4 jaar geleden. En dan kreeg ik binnen het familiediner.
1: Nee.
0: Nee, dit moeten we toch afstrepen. Was ook geen familie van elkaar.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
4: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie gaat gemeenten strenger controleren op hun monumentenbeleid. Aanleiding is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg 1,5 jaar geleden. Een advocaat in Maastricht is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. In een geschil over een standplaats noemde hij iemand achter baks en een onbetrouwbaar sujet. En weggebruikers opgelet, de weekendafsluiting van de A2 begint vanavond om 9 uur... waardoor de weg tussen het Vonderen en Keresheide dicht gaat. Morgenavond gaat ook de snelweg in noordelijke richting dicht.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jessel Gus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15.
12: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
13: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
19: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
10: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
20: I'm far too busy. I'd love to go there evenings, but I'm too busy doing things because

0: David Bowie en de Pat Metheny groep die benadrukt het nog maar eens een keer. This is not America.
1: I don't think so.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Hey, sterker nog, op dit moment weer eens weer even bijgekuist wat er zoal voorbij komt in eigen provincie. Bijvoorbeeld vanuit de Brightland Gemmelot Campus in Sittard Geleen. Door weer pogingen gedaan om van een weggegooid plastic flesje weer een bruikbaar product te maken. Dat moet dan straks door op grote schaal mogelijk weer gemaakt. Bestuursvoorzitter Lia Voermans legt zijn uit waarom dat belangrijk is.
3: De opening van het gebouw is superbelangrijk, omdat we hier een unieke, volledig circulaire demonstrator bouwen om te onderzoeken en te testen en op te schalen hoe je van plastic afval nieuwe grondstof maakt en daar nieuwe producten van ontwikkelt, nieuwe designs maakt, dat het ook weer recyclebaar is.
0: Ja, duurzaam met een hoofdletter D. En in Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Het is namelijk een ontmoetingsruimte, geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen door dan langer zelfstandig blijven wonen met zorg en alle voorzieningen dichtbij.
4: Je krijgt steeds meer mensen om je heen. Mensen die je goeiedag zeggen, waar je een praatje mee maakt. En dat is gewoon, dat is ook heel fijn dat je dat hebt.
5: Altijd, ik maak gezelligheid. En verdriet heb ik niet nodig, maar wel gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
0: En een traditie in het dorpje Bergen is hier een beetje onder druk. Want voorheen was het altijd zo dat er dan een kerstverse Bergenaar bekwam in de vorm van een nieuw babytje. Kreeg dat nieuwe babytje een geboorteboom plus naamkaartje. Maar een geboortegolf daar in Bergen zorgt nou voor een tekort aan die geboortebomen.
6: Ik denk als we de gemiddelde hier de laatste jaren zien. 1, 2, max 3 per jaar. Ja, zeker. En nu zijn het er 7.
0: Ja.
6: Zeven kinderen. We hadden maar 5 bomen staan. In 2 jaar dan.
0: Twee jaar.
6: Dat
0: is gewoon een verdubbeling haast.
6: Ja, dus we gaan eraan. Ja. Dit gaat erop.
0: En er komt ook geen rem op kinderen krijgen hier in Bergen?
6: Nee, er komt geen geboortestop. Nee, nee.
0: Nog geen inkindspolitiek of zo. Maar ja, de mensen van het hele project zitten wel... Het gaat erop.

0: deze donderdag staat dus een beetje in het teken van de relatie met uw buren.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Of beter gezegd, weet je wie überhaupt de buren zijn? Ben je nog nooit geweest kennismaken en is dat vice versa ook nog nooit gebeurd? Nou, uitgelezen kans vandaag om eens even kennis te gaan maken. Wordt namelijk toe opgeroepen op de landelijke lief- en leeddag. Kaartje, bloemetje, pannetje, soep of hulp bij een klusje. Het is de bedoeling dat alle buren eens even laten zien dat aandacht voor elkaar niet heel groot, spectaculair en intensief hoeft te zijn. Om betekenisvol te zijn. Maar gewoon een kleine goede daad. Zodoende zijn wij intussen op zoek naar de naam van het programma waar misschien wel, nou, ondertussen toch nog steeds wel de bekendste Limburgse buren waren te zien. Het was niet bepaald een heel warm burencontact. Dus misschien valt er ook voor hun nog wel wat te halen op deze landelijke lief- en leeddag.
2: Nou, laat maar gelijk ter zake komen. Er wordt gezegd dat u nogal losse handjes heeft.
3: Had ik hem maar. Had ik kapot geslagen.
4: Heb je toch al gedaan?
3: Wat is het? Ja, dat was het. Was van die Duwan, Duffe. Felicine Rekke, rotgek.
4: Waar heb je ons wel niet bedreigd ook?
3: Ach, ja, ik heb je geduwd. Je zakte gewoon in elkaar, man.
4: Nou, oké.
3: Okay. Als ik jou een klap had gegeven, had je anders uitgezien in plaats van raafhondjes tegen de muur.
0: Hele toestand die dus begon om een roze hekje met een van de hoofdrolspelers, Dun Dave, uit Maastricht.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Het is ondertussen alweer 5 jaar geleden, maar hoe heet dat programma nou ook alweer? Waarbij iemand tussen beiden moest komen bij deze, ja, iets minder geliefde buren.

0: vraag gebeld op naam van Bryan Adams. Ja, wel leuk. Veel mensen die zijn toch erg gecharmeerd van Bryan Adams. En dat laten ze dan ook weten via de L1-app. Nou, met liefde gedraaid je. Everything I do it for you. Ondertussen zitten we nog altijd midden in de burencontacten. Door weer allemaal touw opgeroepen op deze lief en leed dag. Om een beetje lief en leed met elkaar te delen. Want ja, voor mensen die kennen de buurman of buurvrouw nog niet. Die mag wel ook denken aan een buurbuut.
1: En daar sting ze, hè? De hoornetjes, vuurrooie lippen, strak blusje, minirukske, hoekhakken. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Op de kop af 6:30 en je luistert naar Ellen Vandaag. Waar we je even bij praten wat betreft het Limburgse nieuws. Gebeurt door 8:00.
9: Goedenavond. Ja, nog een paar uur, dan begint de tweede weekendafsluiting van de A2... die nodig is voor de verbreding van de snelweg. Tussen het Vonderen en Keresheide gaat de weg straks om.

0: De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar alle gemeenten intensief controleren op de manier waarop ze omgaan met erfgoed. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat gemeenten doen als monumentale panden verloederen of slecht worden onderhouden. Aanleiding voor die aanscherping is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg anderhalf jaar geleden. De provincie kan uiteindelijk ingrijpen als een gemeente tekortschiet in het monumentenbeleid. Bij een aanrijding in Susteren zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 slachtoffers raakte ernstig gewond en moest door de brandweer worden bevrijd uit de auto. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Oude Rijksweg Zuid, de N276. Die weg ging een tijd dicht, zodat de hulpverleners hun werk konden doen. En een Maastrichtse advocaat is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. Volgens de Raad van Discipline heeft de advocaat zich onnodig grievend over woonwagenbewoners uitgelaten. De raadsman werkte voor woningcoöperatie Woonpunt in een geschil over een standplaats voor een woonwagen. De advocaat noemde een van de bewoners achterbaks en een onbetrouwbaar sujet. Het geschil over de standplaats loopt nog. En het weer. Na een uiteindelijk toch zonnige middag blijft het vanavond en vannacht droog, maar het koelt wel snel af. Morgen meer bewolking en af en toe motregen. Het wordt dan een graad of 15.
1: Herfst 2.0, Arthur, dankjewel. Zometeen wat betreft je muziek, hey, of zometeen, beter gezegd, no, Rockwell. Somebody's watching me.

0: net bij L1 vandaag. Waar we ondertussen trouwens nu, ja, wel een verhaal uit de categorie.
1: Dat zal je goed zien.
0: Wat zei ze? L1 hebben, maar ja, toch zeker weten wel echt 100% waar. Het gebeurde allemaal in de Verenigde Staten afgelopen nacht. Een fan van de New York Yankees daar heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de Amerikaanse honkbal playoffs. Pijnlijke situatie wel. Ja, de Yankees leken na een home run op gelijke hoogte te komen, maar de bal werd gevangen door een fan op de tribune die over de omheining reikte.
2: High fly ball. Left field. It is up. It is out.
3: After review, we have spectator interference.
0: Spectator interference, inmenging van het publiek, zo oordeelde de scheidsrechter. Geen home run en zodoende dat de Yankees uiteindelijk met 4-3 verloren. Als de mens gewoon rustig was blijven zitten, was er niks aan de hand geweest. Dus ik denk dat hij ondertussen ongedoken zit. Of ja, in ieder geval in bed is blijven liggen vandaag. Want dan heb je toch een ontiegelijke baaldag. Hè?

0: dikke twee uur. En dan is het dus tijd dat die A2 vanavond al vanaf 9 uur dus deels afgesloten wordt.
1: L1 vandaag.
0: Ja, mocht je nog de weg op moeten in zuidelijke richting, is het dus alleen vanavond. Dan check even voordat je wegrijdt je reis. Tegelijkertijd, dat is niet alleen de enige hinder die je zou kunnen ondervinden op het gebied van vervoer. Misschien ben je bekend met de app Uber. Ook in Limburgse steden groeit het aantal ritten met een taxi via de Uber-app nogal flink. Goed voor de taxichauffeurs, zou je dan zeggen. Maar die taxichauffeurs die zijn eigenlijk helemaal niet zo content met Uber. Hoe meer taxiritten namelijk, hoe hoger het tarief dat de chauffeurs moeten afdragen. Dus komen ze in actie. Verslaggever Frank Monen die ging erop uit vandaag om er eens achter te komen hoe, wat, waar en waarom.
2: Kan dus inderdaad af en toe voorkomen dat er een uitschietap over de 25% opbreekt. Maar in de praktijk zien we echt dat dat meer regel dan uitzondering is.
3: Uber heeft nu een monopoliepositie in Maastricht. Daar kan ik wat...
4: Maken ze eigenlijk misbruik van?
3: Daar maken ze nu misbruik van. Die hebben ze opgebouwd, die monopoliepositie, in 3 jaar. En nu is voor hun zeg maar, de geldkraan open. Nu wordt het voor hun cash.
5: Die commissie die loopt op tot 45%.
6: Veel te veel.
5: Veel te veel.
7: De Uber krijgt van ons meer dan 50%.
8: Inmiddels hebben de chauffeurs hun klachten ook kenbaar gemaakt bij Uber zelf. En Uber kwam vanmiddag met een reactie.
9: Deze zomer zijn we overgestapt van een vaste service fee van 25% naar een variabele fee van tussen de 3% en 45%.
8: De taxibedrijven kunnen natuurlijk ook zelf ritjes aanbieden of aannemen. Dus de vraag is, waarom stop je niet gewoon met Uber als je ontevreden bent?
3: Dat klopt, dat zou je zeggen. Maar Uber is zo geïmplementeerd in de samenleving en tegenwoordig ook in Maastricht. We hebben geen klanten meer.
8: Om toch een statement te maken gaan de Maastrichtse chauffeurs op vrijdag en zaterdag niet meer rijden voor Uber. En uit Roermond en Venlo komen dezelfde geluiden.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
5: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Over 2 uur begint de weekendafsluiting van de A2 als de weg tussen Het Vonderen en Kerensheide dichtgaat. Rijkswaterstaat houdt rekening met grote verkeersproblemen. De provincie gaat gemeenten strenger controleren op hun monumentenbeleid. Aanleiding is de instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg 1,5 jaar geleden. En een Maastrichtse advocaat is op de vingers getikt omdat hij woonwagenbewoners heeft beledigd. In een geschil over een standplaats noemde hij iemand achterbaks en een onbetrouwbaar sujet.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
15: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
14: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
16: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
14: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that, and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de moon, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden.

0: 1 met het nieuws van 12 uur.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit jij Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.